0: Sportswagen in Gebruik. Ik ben weg.
1: Een volle vrijdag Friday Experience. Met heerlijke platen en DJ's die weten wat ze doen. De Friday Experience. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Op Golden Oldies Radio. Elke vrijdag een experience.
2: Well, this car is automatic. Systematic. Hydromatic. Why it's a greased lightning.

0: 16 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1987. Welkom in januari. Rond half januari zucht Nederland onder een extreme koude golf. De temperatuur komt op veel plaatsen zelfs overdag niet boven de min 10 graden uit. En in combinatie met een harde wind is het zo onaangenaam dat het KNMI voor het eerst aanraadt thuis te blijven. Het rijden op de fiets met reflectoren aan de zijkant van de banden, de zogenaamde fietsbandreflector, wordt verplicht gesteld. En voor het eerst in de geschiedenis wordt een Nederlandse speelfilm onderscheiden met een Academy Award. De aanslag van Fons Rademakers wordt bekroond als de beste niet-Engelstalige film van 1986. Regisseur-producent Rademakers ontvangt de Oscar uit handen van acteur Anthony Quinn. En de Brabander Jan de Rooij wint de Dakar Rally in de categorie vrachtwagens. Februari. Het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem stelt zijn deuren gratis open in een poging het museum voor sluiting te behoeden. In Marseille dringen 7 zwaar bewapende overvallers een bankgebouw binnen en gijzelen 23 mensen gedurende bijna een dag. Met een buit van 200 miljoen Franse francs ontsnappen ze door een voorafgegraven tunnel naar het riool. Een politieke grap van de Nederlands-Duitse showmaster Rudy Carrel loopt uit de hand als de Iraanse regering aanstoot neemt aan het zogenaamd werpen van dameslips en BH's naar de Iraanse geestelijk leider Khomeini. Valerie Albada Jelgesma wordt bevrijd van de ontvoering. Vader Erik Albada Jelgesma was destijds topman-eigenaar van Unigo. Maart. Vooral de provincie Drenthe wordt getroffen door extreem veel ijzel. Voorwerpen worden bedekt door een ijslaag van tenminste 1 centimeter dik. Bomen en hoogspanningsmasten knappen af. De Britse veerboot Herald of Free Enterprise kapseist voor de Belgische kust. Naar schatting 200 mensen, voornamelijk Britten.

afraid of no ghosts. I ain't afraid of no ghosts.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De Amerikaanse honkballegende Tommy John is op 83-jarige leeftijd overleden. In 1974 scheurde hij zijn elleboogband, waarna teamarts Frank Joop een experimentele operatie uitvoerde. Tommy John keerde in 1976 terug en won daarna nog 164 wedstrijden. De baanbrekende ingreep werd naar hem vernoemd en veranderde de sportmedische wereld voorgoed. Bij het bestrijden van een grote natuurbrand in de Spaanse regio Aragon is een militair omgekomen. Zijn vrachtwagen zou zijn gekanteld. Zo'n 1000 brandweerlieden bestrijden het vuur, geholpen door Franse eenheden. Ruim 16.000 hectare is getroffen en meer dan 1000 inwoners moesten hun woningen verlaten. Het dodental na het kapseizen van een veerboot op het Caribameer in Zimbabwe is opgelopen tot 84. De overbeladen boot mocht 90 mensen vervoeren, maar er waren mogelijk veel meer mensen aan boord. De zoektocht naar vermisten gaat door. Ook slechte weersomstandigheden en sterke golven speelden vermoedelijk een rol. Oekraïne heeft een van zijn grootste droneaanvallen op Rusland uitgevoerd. Volgens Moskou werden 822 drones neergehaald, waarbij in totaal minstens 6 mensen omkwamen. In Oekraïne vielen eveneens doden en gewonden door Russische raketaanvallen. Onder meer Kryvyi, Kiev en Zaporizhia werden getroffen. Ten slotte nog het weer. In de nacht trekt vanuit het noordwesten regen over het land. De temperatuur daalt naar 13 tot 17 graden. Morgen begint bewolkt en op veel plaatsen nat, maar later wordt het grotendeels droog. In het noorden blijft een bui mogelijk. Het wordt 19 graden in het noorden en 23 in het zuiden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories

0: It's 17 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1979. Juli. De Franse wielrenner Bernard Hinault wint de Ronde van Frankrijk. Oktober. 23 mensen komen om in Nice toen de kust van Nice geraakt werd door een tsunami. Op Sicilië barst de vulkaan Etna uit.
2: De vulkaan de Etna, waarvan de top een groot deel van het jaar onder de sneeuw ligt, heeft op Sicilië opnieuw voor grote schrik gezorgd. Bij de krachtigste uitbarsting sinds 20 jaar is gloeiende lava uit een drietal kraters naar beneden gestroomd in de richting van Fornazzo. Een dorp dat ook bij vorige uitbarstingen al bedreigd werd.
1: November. Militante Iraniërs gijzelen 56 Amerikaanse personeelsleden en aanwezigen in de Amerikaanse ambassade te Teheran. De bezetting en gijzeling zouden 444 dagen duren. December. NAVO besluit voor de plaatsing van middellange afstands atoomwapens. En een Egmond spoelt een potvis aan. Rusland valt Afghanistan in. En hoe zat het met de muziek in 1979? De album top 3 zag er als volgt uit. Earth in a Fire met I Am op nummer 3. Voulez-vous van ABBA op 2. En Breakfast in America van Supertramp op nummer 1.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De Amerikaanse honkballegende Tommy John is op 83-jarige leeftijd overleden. In 1974 scheurde hij zijn elleboogband, waarna teamarts Frank Joop een experimentele operatie uitvoerde. Tommy John keerde in 1976 terug en won daarna nog 164 wedstrijden. De baanbrekende ingreep werd naar hem vernoemd en veranderde de sportmedische wereld voorgoed. Bij het bestrijden van een grote natuurbrand in de Spaanse regio Aragon is een militair omgekomen. Zijn vrachtwagen zou zijn gekanteld. Zo'n 1000 brandweerlieden bestrijden het vuur, geholpen door Franse eenheden. Ruim 16.000 hectare is getroffen en meer dan 1000 inwoners moesten hun woningen verlaten. Het dodental na het kapseizen van een veerboot op het Caribameer in Zimbabwe is opgelopen tot 84. De overbeladen boot mocht 90 mensen vervoeren, maar er waren mogelijk veel meer mensen aan boord. De zoektocht naar vermisten gaat door. Ook slechte weersomstandigheden en sterke golven speelden vermoedelijk een rol. Oekraïne heeft een van zijn grootste droneaanvallen op Rusland uitgevoerd. Volgens Moskou werden 822 drones neergehaald, waarbij in totaal minstens 6 mensen omkwamen. In Oekraïne vielen eveneens doden en gewonden door Russische raketaanvallen. Onder meer Krivi, Kiev en Zaporizhia werden getroffen. Ten slotte nog het weer. In de nacht trekt vanuit het noordwesten regen over het land. De temperatuur daalt naar 13 tot 17 graden. Morgen begint bewolkt en op veel plaatsen nat, maar later wordt het grotendeels droog. In het noorden blijft een bui mogelijk. Het wordt 19 graden in het noorden en 23 in het zuiden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 17 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1992. We zitten in mei 92. PSV wordt landskampioen voetbal in Nederland. En Ajax wint de UEFA Cup door over twee finale wedstrijden het Italiaanse Torino FC te verslaan. Juni. Rusland en de Verenigde Staten tekenen een akkoord over de vermindering van een aantal wapens, het zogenaamde START-2-verdrag. En het in allerijl opgetrommelde Denemarken, vervanger van het geboycotte Joegoslavië, wint in Stockholm het EK voetbal door Duitsland in de finale met 2-0 te verslaan. Juli. Václav Havel neemt ontslag als president van Tsjechoslowakije. De Olympische Zomerspelen 1992 openen in Barcelona. En Miguel Indurain wint de 79e editie van de Ronde van Frankrijk. Het is de tweede eindoverwinning op rij voor de Spaanse wielrenner. Oktober. Een vliegtuig van de Israëlische maatschappij El Al stort neer in de Amsterdamse wijk Bijlmermeer en boort zich in twee flats. De Bijlmerramp kost 43 mensen het leven. November. Bill Clinton verslaat George Bush in de presidentsverkiezingen in de VS. En een treinongeluk bij Hoofddorp kost 5 mensen het leven. 33 mensen raken gewond. December. De Griekse olietanker Aegean Sea loopt onderweg naar La Coruña in Spanje tijdens een storm aan de grond en verliest veel van de 80.000 ton olie aan boord. En op het vliegveld van Faro in Portugal stort een DC-10 van Martinair neer. 56 mensen komen om.
2: Home of greatest legends. Golden Oldies Radio.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer.
1: Bij natuurbranden op het Griekse eiland Salamina zijn een man en een vrouw om het leven gekomen. Hun lichamen werden gevonden in de tuin van hun huis ten zuiden van het eiland. Op het eiland ten westen van Athene woeden op meerdere plekken branden. Meerdere huizen zijn verwoest en zeker 8 mensen zijn met brandwonden naar het ziekenhuis gebracht. De brand in de Hoge Venen in België heeft naar schatting 3000 hectare natuur in de as gelegd. Bijna 500 mensen en meer dan 120 voertuigen worden ingezet, maar het vuur is nog niet onder controle. Door een noordenwind breiden de vlammen zich uit in zuidoostelijke richting. Met het pakket van Luik is een onderzoek gestart naar de oorzaak van de brand die vrijdag uitbrak. Voorlopig wordt uitgegaan van onopzettelijke brandstichting. Oekraïne heeft gisteren honderden drones ingezet boven Rusland in een van de grootste luchtaanvallen sinds het begin van de oorlog. Meerdere drones drongen door de Russische verdedigingslinies. In de zuidwestelijke regio Rostov werden 3 steden getroffen door meer dan 150 drones, waarbij zeker 5 doden vielen. En toen de band Soundgarden het bekende liedje Black Hole Sun schreef, hadden ze misschien onbedoeld iets op het spoor. Met hulp van de James Webb-telescoop hebben wetenschappers een object ontdekt dat sterk doet denken aan een zogeheten zwarte gatster, oftewel een black hole sun. Het object is net zo groot als ons zonnestelsel, dat schrijft nu.nl. Het weer nog, de dag begint bewolkt met vooral landinwaarts regen die naar het oosten wegtrekt. Daarna breekt de zon af en toe door, al kunnen er verspreid nog een paar buien vallen. Met temperaturen van 19 graden in het noorden en plaatselijk 23 in het zuiden is het een stuk koeler dan de voorgaande dagen. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: 16 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1986. April. Een van de vier reactoren van de kerncentrale van het Oekraïense Tsjernobyl ontploft. Meer dan 4000 mensen komen om het leven bij de reddingsoperatie. En waarschijnlijk miljoenen anderen komen om of dragen de gevolgen van de vrijgekomen straling. De gevolgen voor Nederland en België zijn gering. Het RIVM werd gevraagd om de stralingsmetingen uit te breiden. Alleen het verbouwen van rode kool is in Nederland gedurende een zekere periode verboden als gevolg van stralingsgevaar. Mei. België wint het 31ste Eurovisie Songfestival in Bergen, Noorwegen. Sandra Kim behaalt met J'aime la vie 176 punten. Het ROD publiceert een tot nog toe niet gepubliceerd deel van het dagboek van Anne Frank. Juni. Argentinië wint in Mexico onder aanvoering van Diego Maradona de wereldtitel door West-Duitsland in de finale van het WK voetbal met 3-2 te verslaan. September. Cliff Burton, bassist van de Amerikaanse metalband Metallica, sterft na een ongeluk tijdens een tournee in Europa. Hun tourbus raakt van de weg, hij wordt uit het raam geslingerd en krijgt de bus over zich heen. November. Bij een brand bij het chemiebedrijf Sandoz in Basel, Zwitserland, stromen met het bluswater grote hoeveelheden giftige chemicaliën in de Rijn. Bram van de Vlucht speelt voor zijn eerste jaar Sinterklaas. Hoe zat het met de muziek in 1986? De album Top 3 zat er als volgt uit. Op nummer 3 Cock Robin met Cock Robin. Nummer 2 Brothers in Arms van de Dire Straits. Nummer 1 Picture Book van Simply Red.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer.
1: Bij natuurbranden op het Griekse eiland Salamina zijn een man en een vrouw om het leven gekomen. Hun lichamen werden gevonden in de tuin van hun huis ten zuiden van het eiland. Op het eiland ten westen van Athene woeden op meerdere plekken branden. Meerdere huizen zijn verwoest en zeker 8 mensen zijn met brandwonden naar het ziekenhuis gebracht. De brand in de Hoge Venen in België heeft naar schatting 3000 hectare natuur in de as gelegd. Bijna 500 mensen en meer dan 120 voertuigen worden ingezet, maar het vuur is nog niet onder controle. Door een noordenwind breiden de vlammen zich uit in zuidoostelijke richting. Met Pakket van Luik is een onderzoek gestart naar de oorzaak van de brand die vrijdag uitbrak. Voorlopig wordt uitgegaan van onopzettelijke brandstichting. Oekraïne heeft gisteren honderden drones ingezet boven Rusland in een van de grootste luchtaanvallen sinds het begin van de oorlog. Meerdere drones drongen door de Russische verdedigingslinies. In de zuidwestelijke regio Rostov werden 3 steden getroffen door meer dan 150 drones, waarbij zeker 5 doden vielen. En toen de band Soundgarden het bekende liedje Black Hole Sun schreef, hadden ze misschien onbedoeld iets op het spoor. Met hulp van de James Webb-telescoop hebben wetenschappers een object ontdekt dat sterk doet denken aan een zogeheten zwarte gatster, oftewel een black hole sun. Het object is net zo groot als ons zonnestelsel, dat schrijft nu.nl. Het weer nog, de dag begint bewolkt met vooral landinwaarts regen die naar het oosten wegtrekt. Daarna breekt de zon af en toe door, al kunnen er verspreid nog een paar buien vallen. Met temperaturen van 19 graden in het noorden en plaatselijk 23 in het zuiden is het een stuk koeler dan de voorgaande dagen. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Now another hour of the greatest hits. Golden Oldies.

0: It's 16 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1983. Oktober. Simon Carmichelt schrijft, één dag na zijn 70ste verjaardag, zijn laatste kronkel in het Parool. En in Den Haag vindt de grootste demonstratie uit de Nederlandse geschiedenis plaats. Aan de demonstratie tegen het plaatsen van kruisraketten in Nederland doen ongeveer 550.000 mensen mee. 9 november. Freddy Heineken wordt samen met zijn chauffeur Ab Doderer ontvoerd. Ze verlieten net zijn kantoor aan het Weteringplantsoen in Amsterdam toen ze werden meegenomen door 5 mannen. Cor van Hout, Willem Holleder, Frans Meijer, Jan Boelaert en Martin Erkamps. Na 3 weken komt de politie op het spoor van de schuilplaats en Freddy Heineken en Ab Doderer worden bevrijd. 30 november. Microsoft brengt de eerste MS Word-versie op de markt. December. Op het Londense warenhuis Harrods vindt een bomaanslag door de IRA plaats, waarbij 6 mensen op het leven komen. In de laatste wedstrijd van de kwalificatieronde voor het EK voetbal voor 1984 wint Spanje met 12-1 van Malta. Dat is net voldoende om zich te plaatsen ten koste van Nederland. Er gaan stemmen op dat spelers van Malta zijn omgekocht. En dan die prachtige muziek uit de jaren 80. De album Top 3 uit 1983 zag er als volgt uit. Op nummer 3 Nena met Nena. 2 True van Spandau Ballet. En op nummer 1 Thriller van Michael Jackson.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer.
1: Twee Duitse gehuchten bij het toeristenplaatsje Monschau, vlak op de grens met België, zijn geëvacueerd vanwege de natuurbrand in de Hoge Venen. Het gaat om Ruitsberg en Keisberg. Bewoners van 17 huizen, met in totaal zo'n 30 personen, kregen rond 10:30 gisteren het bevel om binnen 10 minuten hun woning te verlaten. Aanleiding zijn de recente ontwikkelingen van het vuur en de weersverwachting. In Zaandam heeft een explosie een appartement verwoest en brand veroorzaakt. Volgens de veiligheidsregio werd de complete achtergevel van het appartement door de ontploffing weggeblazen. Bewoners van omliggende woningen moesten uit voorzorg evacueren. Op het moment van de explosie was er niemand aanwezig in het appartement. De brandweer had het vuur snel onder controle en voor de omwonenden die voorlopig niet terug naar huis kunnen is opvang geregeld. In Engeland is een man opgepakt op verdenking van...
0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer.
1: Twee Duitse gehuchten bij het toeristenplaatsje Monschau, vlak op de grens met België, zijn geëvacueerd vanwege de natuurbrand in de Hoge Venen. Het gaat om Ruitsberg en Keisberg. Bewoners van 17 huizen, met in totaal zo'n 30 personen, kregen rond 10:30 gisteren het bevel om binnen 10 minuten hun woning te verlaten. Aanleiding zijn de recente ontwikkelingen van het vuur en de weersverwachting. In Zaandam heeft een explosie een appartement verwoest en brand veroorzaakt. Volgens de veiligheidsregio werd de complete achtergevel van het appartement door de ontploffing weggeblazen. Bewoners van omliggende woningen moesten uit voorzorg evacueren. Op het moment van de explosie was er niemand aanwezig in het appartement. De brandweer had het vuur snel onder controle en voor de omwonenden die voorlopig niet terug naar huis kunnen is opvang geregeld. In Engeland is een man opgepakt op verdenking van moord nadat zijn Duitse herder een 55-jarige man doodbeet. Het incident vond plaats op een veelgebruikte wandelroute waar na een ruzie een Duitse herder de man heeft gebeten. Het slachtoffer werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed kort daarna. En toen de band Soundgarden het bekende liedje Black Hole Sun schreef, waren ze misschien onbedoeld iets op het spoor. Met hulp van de James Webb-telescoop hebben wetenschappers een object ontdekt dat sterk doet denken aan een zogeheten zwarte gatster, oftewel een Black Hole Sun. Het object is net zo groot als ons zonnestelsel, dat schrijft nu.nl. Het weer nog, de dag begint bewolkt met landinwaartse regen die naar het oosten wegtrekt. Daarna breekt de zon af en toe door, al kunnen er verspreid nog een paar buien vallen. Temperaturen liggen een stuk lager dan voorgaande dagen. Het wordt 19 graden in het noorden tot plaatselijk 23 graden in het zuiden.
0: Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Het is nog niet al te druk op de weg. Er staan een paar files op de A8 Zaanstad richting Amsterdam. Tussen Assen-Delft en Zaanstad-Zuid 8 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door werkzaamheden. De verbindingsweg naar de A10 Noord richting Amersfoort is dicht. A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam. Tussen knooppunt Hellegatsplein en de afrit Oud-Beijerland 5 kilometer met ruim 3 kwartier vertraging. Dat komt door een te hoge vrachtwagen bij de Heinenoordtunnel. Maar inmiddels is de rijbaan weer vrij. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 15 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1977. Op 23 mei begonnen gijzelingen door Molukkers in een basisschool en een trein in het Drentse Bovensmilde worden beëindigd. Bij de bevrijding van de trein vallen 8 doden. Juli. De 13-jarige Engelse David Morgan is de jongste kanaalzwemmer. Hij zwemt van Dover naar Wissant bij Calais in 11 uur en 5 minuten. Augustus. Elvis Presley overlijdt in Memphis, Tennessee in de badkamer van zijn huis, officieel door een hartstilstand. Maar later zal na autopsie blijken dat zijn lichaam sporen van meerdere soorten pillen bevat. Vermoedelijk is er sprake van een overdosis van een door zijn arts voorgeschreven medicijn. De jaren 70 staan bekend om zijn vreselijke mode. 1977 was ook zo'n jaar.
2: Evenals de Fransen houden ook de Nederlandse modeontwerpers in deze tijd hun presentaties van de zomermode zoals zij die zien.
3: Nee.
2: Frank Govers ontleende veel van zijn ideeën aan reisfolders en vakantiefoto's.
3: Mijn zomercollectie is geïnspireerd op diverse drachten uit diverse landen. De kleuren zijn zeer on-Nederlands, wat mijn sterke kracht is veilig. Om dus diverse kleuren waar iedereen toch wel van schrikt om die harmonisch bij elkaar te brengen. En ook de stofkeuze, dus zijde voor overdag en de katoenstof voor 's avonds, lijkt me een hele on-Nederlandse combinatie van stofkeuze.
1: November. De miljonair Maup Carranza koopt zich voor de som van 10 miljoen Nederlandse guldens vrij van zijn ontvoerders. De dames Snip en Snap treden, na 40 jaar, voor het laatst op. De PvdA wordt veroordeeld tot oppositie, nadat na een lange formatieperiode onverwachts het CDA-VVD-kabinet van 8 wordt geformeerd. En Pieter Mente, een Nederlandse oorlogsmisdadiger, wordt veroordeeld tot 15 jaar gevangenschap.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. In het noorden van het land is de zomervakantie voorbij en zijn de scholen weer begonnen. Hierdoor neemt de drukte op de weg en het openbaar vervoer tijdens de spits langzaamaan toe. De komende weken vinden in diverse steden ook introductieweken voor studenten plaats. De NS verwacht vanaf vandaag nog geen directe piek. De grootste landelijke drukte in het OV wordt in september voorzien, zegt een woordvoerder. Twee Duitse gehuchten bij het toeristenplaatsje Monschau, vlak op de grens met België, zijn geëvacueerd vanwege de natuurbrand in de Hoge Venen. Het gaat om Ruinsberg en Keinsberg. Bewoners van 17 huizen, met in totaal zo'n 30 personen, kregen rond 10:30 gisteren het bevel om binnen 10 minuten hun woning te verlaten. Aanleiding zijn de recente ontwikkelingen van het vuur en de weersverwachting. Het kabinet start deze week gesprekken met diverse oppositiepartijen om een meerderheid te vinden voor de begrotingsplannen van Prinsjesdag. De partij Pro trapt de reeks overleggen vandaag af, waarna het kabinet onder meer ook met jaar 21 om tafel gaat om draagvlak voor de plannen te verkennen. En de Amerikaanse actrice Hayden Panettiere, bekend van Heroes in Nashville, is overleden. De doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Ze begon als kindster en sprak in het verleden openhartig over de moeizame overgang naar de volwassenheid. Hayden Panettiere is 36 jaar geworden. Het weer nog. De dag begint bewolkt met landinwaarts regen die naar het oosten wegtrekt. Daarna breekt de zon af en toe door, al kunnen er verspreid nog een paar buien vallen. Temperaturen liggen een stuk lager dan voorgaande dagen. Het wordt 19 graden in het noorden tot plaatselijk 23 graden in het zuiden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Het is nog niet al te druk op de weg door de zomervakantie in een groot deel van het land. Toch staan er wel een paar files op de A16 van Breda naar Rotterdam. Daar rijdt het verkeer langzaam tussen knooppunt Klaverpolder en knooppunt Ridderkerk. De vertraging is een kwartier. A58 naar Eindhoven tussen knooppunt de Baars en Oorschot. 4 kilometer met ruim 10 minuten oponthoud. A58 van Breda naar Bergen op Zoom. Tussen Roosendaal-Oost en knooppunt De Stok. 4 kilometer met bijna 20 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. En op de N50 Emmeloord richting Zwolle. Tussen Kampen Noord en knooppunt Hattermerbroek. 5 kilometer file. De vertraging is daar opgelopen tot een half uur. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories flow.

Een volle vrijdag Friday Experience. Met heerlijke platen en DJ's die weten wat ze doen. De Friday Experience. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Op Golden Oldies Radio. Elke vrijdag een experience.

0: It's 15 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1971. Het jaar waarin Greenpeace wordt opgericht, aanvankelijk onder de naam Don't Make a Wave Comité. De Amerikaanse televisieserie All in the Family, ook wel de eerste soapserie genoemd, verschijnt voor het eerst op de Nederlandse tv. Februari. De eerste abortuskliniek van Nederland, het Mildredhuis in Arnhem, start met het uitvoeren van abortus provocatus. April. François Duvalier, bijgenaamd Papa Doc, president en dictator van Haiti, wordt na zijn overlijden opgevolgd door zijn zoon Jean-Claude, bijgenaamd Bébé Doc. Hij wordt evenals zijn vader aangesteld voor het leven. Beide voeren een schrikbewind. Mei. Geboorte van een nieuw land, Bangladesh. Het gebied behoorde oorspronkelijk tot Pakistan. Juni. Gijs van Lennep wint als eerste Nederlander de 24 uur van Le Mans. Van Lennep wint verrassend samen met Helmut Marko in de Porsche 917K voor de Gulf Porsche van de combinatie Edward Muller. Juli. Jim Morrison, zanger van de groep The Doors, wordt in Parijs dood aangetroffen in zijn badkuip. Het is 10 juli 1971. De Nederlandse schrijver Godfried Bomans arriveert op het onbewoonde eiland Rottumerplaat voor een verblijf van een week. Hij doet dit op uitnodiging van Willem Ruis, die een radioprogramma maakt met daarin dagelijks bijdragen van Bomans. Het verblijf bevalt Bomans slecht. Godfried Bomans wordt op Rottumerplaat afgelost door Jan Wolkers, eveneens schrijver. In tegenstelling tot Bomans bevalt het verblijf van een week Wolkers wel goed.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer.
1: Vanaf dit schooljaar gelden er nieuwe kerndoelen voor Nederlands, rekenen en wiskunde op de basisschool en in de onderbouw van het middelbaar onderwijs. De oude regels kwamen uit 2006 en waren verouderd. Met deze verandering wil staatssecretaris Thiele het niveau van leerlingen verhogen, omdat de schoolprestaties in Nederland de afgelopen jaren hard zijn gedaald. Scholen in Nederland krijgen tot 2031 de tijd om de nieuwe regels in te voeren. Twee Duitse gehuchten bij het toeristenplaatsje Monschau, vlak op de grens met België, zijn geëvacueerd vanwege de natuurbrand in de Hoge Venen. Het gaat om Ruitsberg en Keisberg. Bewoners van 17 huizen, met in totaal zo'n 30 personen, kregen rond 10:30 gisteren het bevel om binnen 10 minuten hun woning te verlaten. Aanleiding zijn de recente ontwikkelingen van het vuur en de weersverwachting. In het noorden van het land is de zomervakantie voorbij en zijn de scholen weer begonnen. Hierdoor neemt de drukte op de weg en het openbaar vervoer tijdens de spits langzaamaan toe. De komende weken vinden in diverse steden ook introductieweken voor studenten plaats. De NS verwacht vanaf vandaag nog geen directe piek. De grootste landelijke drukte in het OV wordt in september voorzien, zegt een woordvoerder. En de Amerikaanse actrice Hayden Panettiere, bekend van Heroes in Nashville, is overleden. De doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Ze begon als kindster en sprak in het verleden openhartig over de moeizame overgang naar de volwassenheid. Hayden Panettiere is 36 jaar geworden. Het weer nog. De dag begint bewolkt met landinwaarts regen die naar het oosten wegtrekt. Daarna breekt de zon af en toe door, al kunnen er verspreid nog een paar buien vallen. Temperaturen liggen een stuk lager dan voorgaande dagen. Het wordt 19 graden in het noorden tot plaatselijk 23 graden in het zuiden.
0: Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12 Arnhem richting Utrecht staat file na een ongeluk tussen Arnhem-Noord en knooppunt Grijzoord 6 kilometer met een kwartier vertraging. De weg is inmiddels wel weer vrij. A50 Os richting Arnhem tussen knooppunt Valburg en knooppunt Grijzoord 5 kilometer met een kwartier oponthoud. Dat komt door bergingswerkzaamheden. De rechterrijstrook is dicht. Verder is het erg druk op de N50 Emmeloord richting Zwolle. Tussen Kampen-Noord en knooppunt Hattermerbroek 5 kilometer file met 10 tot 15 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

Meer muziek, meer herinneringen, meer zomer.

0: It's 16 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1989, maart. De politieke partijen PPR, EVP, PSP en CPN fuseren en gaan samen verder als GroenLinks. In Nederland worden de regels voor het uitzenden van reclame op televisie verruimd. Verschillende initiatieven voor de oprichting van commerciële zenders worden bekendgemaakt. Voor de kust van Alaska doet zich de grootste milieuramp aller tijden voor als de tanker Exxon Valdez lekslaat en tienduizenden tonnen stookolie de kust over 1900 kilometer vervuilen. Op 31 maart is de laatste uitzending van de kinderserie De Fabeltjeskrant. 1989. In Peking, China, vindt op het plein van de Hemelse Vrede een studentenopstand plaats die door het regime hard wordt neergeslagen. Juni. Het protest op het Tiananmenplein in de Chinese hoofdstad Peking wordt op bloedige wijze onderdrukt. De hele wereld ziet hoe een eenzame demonstrant de kolonne tanks die het plein willen ontruimen tegenhoudt. Honderden mensen komen om het leven. Een DC-8 met aan boord onder andere veel talentvolle Surinaamse voetballers stort neer bij het vliegveld Sanderij. Slechts 11 inzittenden overleven de SLM-ramp. In Bellegem, Kortrijk, stort een onbemande MiG-23 op een woning. Samson en Gert wordt voor het eerst uitgezonden op televisie. Oktober. RTL Veronique begint haar uitzendingen. RTL Veronique is de eerste commerciële televisiezender die zich volledig op Nederland richt. November. De val van de Berlijnse muur is een feit. December. De eerste aflevering van The Simpsons wordt in Amerika uitgezonden. En welke films waren er in 1989? Indiana Jones and the Last Crusade, Back to the Future Part 2 en A Nightmare on Elm Street 5, The Dream Child. En wat voor muziek hadden we in 1989? De album top 3 zag er als volgt uit. Musica E van Eros Ramazzotti op 3, Anything for You van Gloria Estefan en Miami Sound Machine op 2 en Money for Nothing van de Dire Straits op nummer 1.
2: Down in all these radios!
3: The home of the classics.
2: The home of the classics. Listen live on the net.
4: www.goldenoldies.com

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer.
1: Voor de kust van het Franse Mandelieu-la-Napoule vlakbij Cannes zijn twee rubberboten met in totaal 21 opvarenden op elkaar gebotst. Bij het ongeval raakten 11 mensen gewond, van wie 4 zwaar gewond. Tientallen brandweerlieden, duikers en een marinehelikopter met een warmtebeeldcamera hebben tot diep in de nacht gezocht naar een mogelijk vermist persoon. Vanaf dit schooljaar gelden er nieuwe kerndoelen voor Nederlands, rekenen en wiskunde op de basisschool en in de onderbouw van het middelbaar onderwijs. De oude regels kwamen uit 2006 en waren verouderd. Met deze verandering wil staatssecretaris Thiele het niveau van leerlingen verhogen, omdat de schoolprestaties in Nederland de afgelopen jaren hard zijn gedaald. Scholen in Nederland krijgen tot 2031 de tijd om de nieuwe regels in te voeren. Door de toenemende droogte en stijgende temperaturen groeit het risico op natuurbranden in Nederland. Om dit beter te bestrijden gaan Brandweer Nederland en LTO Noord nauwer samenwerken. Agrariërs kennen het terrein goed en hebben zwaar materieel om op moeilijk bereikbare plekken te komen. In het Overijsselse Omme helpt deze aanpak al in de praktijk, waar boeren de brandweer ondersteunen met watertransport. En 5 tienerjongens zijn gisteren omgekomen bij een botsing tussen 2 auto's in het Ierse County Kildare. De tieners zaten allemaal in een auto die op de N9 tegen het verkeer inrijdt. 4 inzittenden van de andere auto raakten ernstig gewond. Het weer nog, de dag begint bewolkt met landinwaarts regen die naar het oosten wegtrekt. Daarna breekt de zon af en toe door, al kunnen er verspreid nog een paar buien vallen. Temperaturen liggen een stuk lager dan voorgaande dagen. Het wordt 19 graden in het noorden tot plaatselijk 23 graden in het zuiden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de meeste plaatsen rijdt het verkeer goed door. Er staat wel file op de A12 van Arnhem naar Oberhausen tussen knooppunt Oudijk en de grensovergang 2 kilometer. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: met 17 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1990, mei. TGV-treinstel 325 rijdt 515,3 km per uur en verbreekt daarmee het oude wereldrecord van het ICE. Microsoft brengt besturingssysteem Windows 3.0 uit. Krakersrellen in Groningen. Zo'n 150 krakers verschansen zich in het Wolters-Noordhof-complex. 400 man ME en politie slagen er pas de volgende dag in het complex te ontruimen. Boris Yeltsin wordt verkozen tot de nieuwe president van de Republiek Rusland. En Frankrijk, West-Duitsland, België, Nederland en Luxemburg ondertekenen in Schengen een akkoord tot de afschaffing van grenscontroles voor personen en goederen. In Zuid-Afrika keurt het parlement een wet goed die rassenscheiding op openbare plaatsen afschaft. Iran. 35.000 mensen laten het leven bij een van de zwaarste aardbevingen ooit met een kracht van 7,7. De aardbeving treft onder meer de gebieden Gilan en Zanjan. 500.000 mensen raken dakloos en er vallen meer dan 100.000 gewonden. De bekende wachtpost aan de Berlijnse muur, Checkpoint Charlie, wordt gesloopt. Het wachthuisje wordt in een museum geplaatst. Juli. Saddam Hussein, de Iraakse president, verklaart aan de Egyptische president Mubarak dat hij niet van plan is Koeweit binnen te vallen. De laatste exemplaren van het lelijke eendje, het 2PK-model, lopen het Portugese Mangualde van de band. De productie van het populaire model van de Franse autofabrikant Citroën heeft 41 jaar geduurd. 2 augustus, Golfoorlog, invasie van Iraakse troepen in Koeweit. 6 augustus, de Verenigde Naties kondigt sancties tegen Irak af. 7 augustus, de Verenigde Staten besluiten troepen naar het golfgebied te sturen. 8 augustus, Groot-Brittannië en een aantal andere landen, waaronder Arabische, spreken steun uit voor de beslissing van de VS. Een ultimatum van de VN-veiligheidsraad geeft Irak tot uiterlijk 15 januari 1991 de tijd zich uit Koeweit terug te trekken. 28 augustus, president Saddam Hussein roept Koeweit uit tot 19e provincie van Irak.
2: Your favorite songs, playing now on Golden Oldies Radio.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. Ondanks de regen breidt de natuurbrand in de Hogevenen zich nog steeds uit in noordoostelijke richting. Om de uitbraak vandaag nog volledig onder controle te krijgen, arriveert er internationale versterking. Duitse blushelikopters worden rond de middag verwacht, gevolgd door Noorse helikopters rond 6 uur vanavond. De Griekse brandweer heeft intussen laten weten dat de twee natuurbranden op het eiland Salamis vlakbij Athene intussen grotendeels onder controle zijn. Het minderheidskabinet Jette staat voor zijn grootste beproeving tot nu toe. Om de Prinsjesdagbegroting definitief te maken, moeten premier Rob Jette en zijn ministers voldoende steun zien te vinden bij de oppositie. Over een kleine maand, op dinsdag 15 september, leest de koning de troonrede voor, waarin de belangrijkste plannen van de regering voor het komende jaar staan. Door de toenemende droogte en stijgende temperaturen groeit het risico op natuurbranden in Nederland. Om dit beter te bestrijden gaan Brandweer Nederland en LTO Noord nauwer samenwerken. Agrariërs kennen het terrein goed en hebben zwaar materieel om op moeilijk bereikbare plekken te komen. In het Overijsselse Ommen helpt deze aanpak al in de praktijk, waar boeren de brandweer ondersteunen met watertransport. En in het noorden van het land is de zomervakantie voorbij en zijn de scholen vanaf vandaag weer begonnen. Hierdoor neemt de drukte op de weg en in het openbaar vervoer tijdens de spits langzaamaan weer toe. De Nederlandse spoorwegen verwacht vandaag nog geen directe piek. De grootste landelijke drukte in het OV wordt pas in september voorzien, zegt een woordvoerder. Het weer nog, vanmiddag veel bewolking, maar ook af en toe zon. Op de meeste plaatsen blijft het droog, afgezien van een lokale bui in het oosten. De temperatuur ligt tussen 20 graden in het noorden tot zo'n 23 graden in het zuiden. Morgen bereikt een nieuw regengebied het land, waarna het weerbeeld de dagen daarna wisselvallig blijft met een mix van zon en wat buien. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A7, de afsluitdijk richting Friesland, staat file bij Kornwerderzand 4 kilometer met een kwartier vertraging. Veel vertraging is op de A73 van Nijmegen naar Venlo, tussen Nijmegen, Dukenburg en Haps 9 kilometer file met een half uur oponthoud. Daar staat een kapotte vrachtwagen stil, de rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Now, another hour of the greatest hits. Golden Oldies.

0: It's 19 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1974. Op 8 augustus verschijnt Amerikaanse president Richard Nixon op tv en verklaart dat hij zal aftreden als president. Dit was meteen de ultieme consequentie van het bekende Watergate-schandaal. De populaire zeezenders Radio Veronica en Radio Noordzee maken hun laatste programma's en beëindigen hun uitzendingen. Per 1 september wordt een nieuwe wet van kracht die medewerking aan uitzenden vanaf zee verbiedt. Radio Miamico gaat wel door met uitzenden en doet dat met in Spanje opgenomen programma's. Juli. Nederland verliest de finale van het WK voetbal van West-Duitsland met 2-1, ondanks een vroege voorsprong door een benutte penalty van Johan Neeskens in de eerste minuut. De Grieks-Cypriotische guerrillabeweging Enosis, die streeft naar aansluiting van Cyprus bij Griekenland, pleegt een staatsgreep tegen president aartsbisschop Makarios, die op het nippertje weet ontkomen. Turkije reageert onmiddellijk met een invasie op het noordelijk gedeelte van het eiland, ter bescherming van het Turkse deel van de bevolking. Op 31 oktober eindigt de gijzeling, die begon op 26 oktober, in de Scheveningse gevangenis. Tijdens de kerkdienst hadden 5 gewapende gedetineerden de leden van het koor Ut Captivi Gaudiant als mede hun familieleden in gijzeling genomen. De gebruikte wapens bleken de gevangenis te zijn binnengesmokkeld door broeder Matthäus onder zijn arbeid. Ut Captivi Gaudiant betekent opdat gevangenen zich verblijden. Lekker stelletje. En er zijn hier nog wat nieuwsfeiten uit november. De eerste uitzending van het Simplistisch Verbond van Kees van Kooten en Wim de Bie is een feit. En in Nederland en Egypte worden Palestijnse gevangenen vrijgelaten na de kaping van een Brits vliegtuig dat was geland in Tunis. December. Onderweg naar Mekka raakt een DC-8 vliegtuig van Martinair een bergwand op Sri Lanka. Alle 191 inzittenden komen om. 184 Indonesische pelgrims en 7 Nederlandse bemanningsleden. En op 31 december wordt de laatste kolenmijn van Nederland, de Oranje Nassau 1, in Heerlen gesloten. En hoe zat het met de muziek in 1974? Album top 3 zag er als volgt uit. Vroeger of Later van Robert Long op nummer 3. Introspection van Thijs Verleer, prachtig, op nummer 2. En Jesus Christ Superstar, de original soundtrack op nummer 1.
2: Hits from music's golden

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Edward Niesing. De politie heeft twee jongeren aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de explosie in Zaandam afgelopen nacht. Daarbij werd een gevel uit een appartement geblazen. De jongeren zijn opgepakt in de buurt van de flat en zaten in een auto. De explosie was rond 1:30, waarna brand uitbrak. De brandweer kon het vuur snel blussen. Bewoners van de flat moesten hun woning uit. Het minderheidskabinet Jette staat voor zijn grootste beproeving tot nu toe. Om de Prinsjesdagbegroting definitief te maken, moeten premier Jette en zijn ministers voldoende steun zien te vinden bij de oppositie. Over een kleine maand, op dinsdag 15 september, leest de koning de troonrede voor, waarin de belangrijkste plannen van de regering voor het komende jaar staan. Ondanks de regenval breidt de natuurbrand in de Hoge Venen zich nog steeds uit in noordelijke richting. Om de uitbraak vandaag alsnog volledig onder controle te krijgen, komt er internationale versterking. Duitse blushelikopters worden in de middag verwacht, gevolgd door Noorse helikopters rond 6 uur vanavond. Intussen heeft de Griekse brandweer laten weten dat de twee natuurbranden op het eiland Salamis, in de buurt van Athene, inmiddels grotendeels onder controle zijn. En door toenemende hoogte en stijgende temperaturen groeit het risico op natuurbranden in Nederland. En om die beter te bestrijden, gaan Brandweer Nederland en LTO Noord nauwer samenwerken. Agrariërs kennen het terrein goed en hebben zwaar materieel om op moeilijk bereikbare plekken te komen. In het Overijsselse Ommen helpt deze aanpak al in de praktijk, waar boeren de brandweer ondersteunen met watertransport. En dan nog het weer. Vanmiddag is er veel bewolking, maar de zon laat zich af en toe zien. Het blijft op de meeste plaatsen droog, afgezien van de lokale bui in het oosten. Met middagtemperaturen van 20 graden in het noorden, 21 in het midden en 22 tot 23 in het zuiden is het opnieuw een fractie koeler dan de afgelopen dagen. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de meeste plaatsen rijdt het verkeer goed door. Op de A76 van Geleen naar Aken staat file tussen knooppunt Kundeberg en de Duitse grens 4 kilometer. De vertraging is 20 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 20 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1971. Het hoogste punt van de South Tower van het World Trade Center in New York is bereikt. En de Belgische wielrenner Eddy Merckx wint de Ronde van Frankrijk. Intel produceert een microprocessor voor microcomputers, de 4004. In 1971 worden in Nederland de veiligheidsgordels in auto's ingevoerd.
2: Van 1 januari af zijn autogordels voor nieuwe auto's verplicht en worden ze voor oude aanbevolen. Helmen zijn nog niet verplicht. Het is een stuntman die op deze effectieve wijze de aandacht vestigt op het belang van veiligheidsgordels in het alsmaar toenemende moderne verkeer dat steeds meer slachtoffers eist. Onderzoek van de ongelukken heeft aangetoond dat het gebruik van gordels in heel veel gevallen de fatale afloop van een ongeluk had kunnen voorkomen.
1: In 1971 komt Pluk van de Pettenflat, kinderboek door Annie M. G. Schmid en Fie Westendorp uit. Er zijn nu al meer dan 1 miljoen exemplaren verkocht. Muziek uit 1971. De album top 3 ziet er als volgt uit. Pendulum, Creedence Clearwater Revival op 3. Corrie en de Rekels op nummer 2. En Bridge Over Troubled Water van Simon & Garfunkel 1.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Edward Niesing. Bij een Nederlandse bloeddonor is het West-Nijl-virus vastgesteld. Donor woont in de provincie Utrecht en heeft het virus hier opgelopen, meldt het RIVM. De besmetting werd vastgesteld tijdens wetenschappelijk onderzoek van bloedbank Sanquin onder bloeddonoren. De donor had milde klachten. Volgens het RIVM heeft ongeveer 80% van de mensen die besmet raken geen klachten. Bijna 20% krijgt griepachtige klachten. De laatste keer dat iemand in Nederland een infectie met het West-Nijl-virus opliep, was in 2020. De politie heeft twee jongeren aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de explosie in Zaandam afgelopen nacht. Daarbij werd een gevel uit een appartement geblazen. De twee zijn opgepakt in de buurt van de flat en zaten in een auto. De explosie was rond 1:30, waarna brand uitbrak. De brandweer kon het vuur snel blussen. Ondanks de regenval breidt de natuurbrand in de Hoge Venen zich nog steeds in noordoostelijke richting uit. Om de uitbraak vandaag alsnog volledig onder controle te krijgen, komt er internationale versterking. Duitsland stuurde blushelikopters en om 6:00 vanavond worden Noorse helikopters verwacht. Bij Oekraïense aanvallen op de Russische stad Belgorod zijn zeker 6 mensen omgekomen en 4 gewond. De aanval was op de locatie van Wildberries, de grootste webwinkel van Rusland. Oekraïne zegt dat het bedrijf ook onderdelen voor drones levert aan het leger. Gisteren was al een van de grootste luchtaanvallen sinds de Russische invasie 4 jaar geleden begon. Oekraïne vuurde zo'n 800 drones af op de regio rond Moskou. En dan nog het weer. Vanmiddag is er veel bewolking, maar de zon laat zich af en toe zien. Het blijft op de meeste plaatsen droog, afgezien van de lokale buien in het oosten. Met middagtemperaturen van 20 graden in het noorden, 21 in het midden en 22 tot 23 in het zuiden is het opnieuw een fractie koeler dan de afgelopen dagen. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories

0: It's 20 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1984. Amerikaanse soulzanger Marvin Gaye wordt op de dag voor zijn verjaardag doodgeschoten door zijn eigen vader na een heftige ruzie. Sportverslaggever Theo Komen verongelukt met zijn auto op de terugweg van de wedstrijd FC Twente tegen MVV. Mei. In de nachtelijke uren worden Drenthe, Friesland, Groningen, Overijssel en delen van Gelderland getroffen door een grote stroomstoring die 2,5 uur aanhoudt. Oorzaak van de storing is het ontploffen van een transformator in een koppelstation in Ens. Op diverse plaatsen worden winkels geplunderd. Juli. De Franse wielrenner Laurent Fillon wint voor de tweede keer de Ronde van Frankrijk. Van 28 juli tot 12 augustus vinden in Los Angeles de Olympische Zomerspelen van de 23e Olympiade plaats. En in 1984 kan ook de eerste Apple Macintosh computer gekocht worden. Oktober. De Cellules Communistes Combatantes, de CCC, plegen een aanslag bij een vestiging van het Amerikaanse bedrijf Liton.
2: Turn up the good times today with Golden Oldies Radio.

Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Edvard Niesing. Bij een Nederlandse bloeddonor is het West-Nijl-virus vastgesteld. De donor woont in de provincie Utrecht en heeft het virus hier in Nederland opgelopen, meldt het RIVM. De besmetting werd vastgesteld tijdens wetenschappelijk onderzoek van bloedbank Sanguine onder bloeddonoren. Volgens het RIVM heeft ongeveer 80% van de mensen die besmetten

0: met raken geen klachten. Bijna 20% krijgt griepachtige klachten. De betreffende donor had milde klachten. In een woning aan de Nicolaas Beetsweg in het Noord-Hollandse Heilo is gisteravond het lichaam van een 19-jarige vrouw uit Heerhugowaard gevonden. Een 20-jarige man uit Heilo is aangehouden. De politie wil niet zeggen hoe de vrouw is omgekomen en of ze de verdachte kende, maar gaat wel uit van een misdrijf. Ondanks de regenval breidt de natuurbrand in de Belgische Hoge Venen zich nog steeds uit in noordoostelijke richting. Vanaf vandaag helpen Duitse en Noorse helikopters bij het blussen van de brand. De grootste natuurbrand ooit in België. Ongeveer 3000 hectare veengebied is verwoest. Nederland zet 1 Chinook-helikopter in. 2 Zweedse blusvliegtuigen zijn al actief sinds het weekend. En een 30-jarige Amerikaanse wandelaar is overleden na een blikseminslag op de Siciliaanse vulkaan Etna. Tijdens een zware storm wandelde hij in een verboden gebied. De brandweer trof hem nog wel levend aan, maar hij overleed onderweg naar het ziekenhuis. Ook in de Dolomieten overleed een wandelaar door bliksem tijdens een bergafdaling. En dan nog het weer. Vanmiddag is er veel bewolking, maar de zon laat zich af en toe zien. Het blijft op de meeste plaatsen droog, afgezien van de lokale bui in het oosten. Met middagtemperaturen van 20 graden in het noorden, 21 in het midden en 22 tot 23 in het zuiden is het opnieuw een fractie koeler dan de afgelopen dagen. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

Een volle vrijdag Friday Experience. Met heerlijke platen en DJ's die weten wat ze doen. De Friday Experience. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Op Golden Oldies Radio. Elke vrijdag een experience.

0: It's 20 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1995. Nog een paar korte nieuwsfeiten van het jaar. SBS6 begint met haar uitzending in 1995. De NATO-bombardementen tegen de Servische posities begint in Bosnië. Veronica verlaat het publieke bestel en begint aan haar commerciële avontuur. De Sony PlayStation wordt op de markt gebracht in Amerika. Oktober. O.J. Simpson wordt door de jury onschuldig bevonden aan dubbele moord. Door een modernisering van het telefoonnetwerk bestaan alle Nederlandse telefoonnummers vanaf deze datum uit 10 cijfers. November 1995. Premier Yitzhak Rabin wordt getroffen door een kogel van een extreemrechtse Israëli. Hij sterft later in het ziekenhuis op de operatietafel. December. Met de ondertekeningen van de akkoorden van Dayton in Parijs wordt de Bosnische oorlog beëindigd. Frankrijk wordt lamgelegd door een algemene staking van spoorwegpersoneel en andere ambtenaren tegen herziening van het pensioenstelsel en andere bezuinigingsmaatregelen. Het spoor, de metro van Parijs en de posterijen liggen plat tot het pensioenplan op 15 december wordt ingetrokken. Het Bosman-arrest van het Europese Hof van Justitie schept nieuwe verhoudingen in de voetbalwereld. Voetbalprofs mogen voortaan, na het verstrijken van een contract, transfervrij vertrekken. Dit komt hun marktwaarde aanzienlijk ten goede. En er was ook muziek in 1995. The Color of My Love van Celine Dion op nummer 3. Oker van Clouseau op nummer 2. En Strauss & Co. van André Rieu op nummer 1 in de albumtop 3 van het jaar.
2: The soundtrack of yesterday's greatest moments on Golden Oldies Radio.

Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Edward Niesing. De tip over het moordwapen dat bij de vergismoord op GGZ-directeur Zweekhorst zou zijn gebruikt, kwam van een persoon die inmiddels is overleden. Dat heeft de politie vandaag bekendgemaakt. Onlangs was er een zoekactie in de Ringvaartplas in Rotterdam-Prinsenland naar een wapen. De tip daarover kwam van een persoon die in het verleden een verklaring heeft afgelegd. Die persoon is inmiddels overleden en had toestemming gegeven dat de verklaring pas na zijn overlijden mocht worden gebruikt. Vrachtwagens die het verbod over de Merwedebrug bij Gorinchem negeerden, zijn vanochtend van de weg gehaald en kregen een boete van €500. Vanwege internationale regels konden tot nu toe alleen vrachtwagens met het Europees kenteken een boete krijgen. Met deze fysieke controle kunnen ook chauffeurs van buiten de Europese Unie worden beboet. Er wordt tot vrijdag gecontroleerd. Bij een Nederlandse bloeddonor is het West-Nijl-virus vastgesteld. De donor woont in de provincie Utrecht en

0: coronavirus hier in Nederland opgelopen. De besmetting werd vastgesteld tijdens een wetenschappelijk onderzoek van bloedbank Sanquin onder bloeddonoren. Volgens het RIVM heeft ongeveer 80% van de mensen die besmet raken geen klachten. Bijna 20% krijgt griepachtige klachten. In Rusland zijn door de politie zeker 35 mensen opgepakt van de Russische oppositiepartij Yabloko. Partijleider Nikolai Rybakov maakte dit bekend. Yabloko is een anti-oorlogspartij die zich verzet tegen het Russische militaire optreden in Oekraïne. En dan nog het weer. Vanmiddag is er veel bewolking, maar de zon laat zich af en toe zien. Het blijft op de meeste plaatsen droog, afgezien van de lokale buien in het oosten. Met middagtemperaturen van 20 graden in het noorden, 21 in het midden en 22 tot 23 in het zuiden is het opnieuw een fractie koeler dan de afgelopen dagen. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de AWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: Ja. Als ik denk aan al die dagen dat ik mij zo heb misdragen, dan denk ik, had ik maar een tijdmachine.
1: Sorry man, sorry man, ik kan niet.

0: dan zit er gewoon in de tijd.
1: Your home for unforgettable classic favorites on Golden Oldies Radio.

0: It's 20 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1981. Een bomaanslag verwoest het gebouw van de Amerikaanse propagandazenders Radio Free Europe en Radio Liberty in München. 8 mensen raken zwaar gewond. In maart zijn er nog meer aanslagen op instellingen van het Amerikaanse leger in West-Duitsland. In Gießen en Frankfurt am Main. In Nijmegen komt tot hevige rellen tijdens en na de ontruiming van een aantal gekraakte woningen in de Pearsonstraat. Het gaat allemaal om een ongewenste parkeergarage die er uiteindelijk niet komt. De TGV maakt zijn eerste rit en haalt een topsnelheid van 381 km per uur. De pas geïnstalleerde nieuwe Amerikaanse president Ronald Reagan wordt in Washington D.C. door de op dat moment 25-jarige student John Hinckley neergeschoten en raakt zwaar gewond. De woordvoerder van de president, James Brady, raakt zwaar gewond en zal verlamd blijven. De aanslagpleger wordt geestesziek bevonden en opgenomen in een psychiatrische inrichting. April. Het ruimteveer Columbia is de eerste space shuttle die in een baan rond de aarde vliegt. In het ziekenhuis in Hamburg sterft het gevangen Rote Armee-fractielid Sigurd Debus aan de gevolgen van zijn hongerstaking tegen de omstandigheden van zijn gevangenschap. Rellen en aanslagen in diverse Duitse steden zijn het gevolg. Anderzijds beëindigen 25 mede-hongerstakers hun actie. Bij verkiezingen in Zuid-Afrika, waarbij alleen blanken stemgerechtigd zijn, handhaaft de Nationale Partij zijn leidende rol, ondanks stemmenverlies. De regering verklaart te zullen vasthouden aan de politiek van apartheid. In mei vindt er een aanslag plaats op paus Johannes Paulus II door de Turk Mehmet Ali Akka, die op 22 juli tot een levenslange gevangenisstraf wordt veroordeeld. Later zoekt de paus hem op in zijn cel en schenkt hem vergeving. FC Utrecht speelt de laatste voetbalwedstrijd in het oude stadion Galgenwaard. Supporters nemen souvenirs mee naar huis en slopen ervoor het halve stadion.
2: Your instant mood lifter is right here on Golden Oldies Radio.

Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Edward Niesing. De tip over het moordwapen dat bij de vergismoord op GGZ-directeur Zweekhorst zou zijn gebruikt, kwam van een persoon die inmiddels is overleden. Dat is vandaag bekendgemaakt. Onlangs was er een zoekactie in de Ringvaartplas in Rotterdam naar een wapen. De tip daarover kwam van een persoon die in het verleden een verklaring heeft afgelegd. Die persoon is inmiddels overleden, maar had toestemming gegeven dat de verklaring pas na zijn overlijden gebruikt mocht worden. Vandaag is de rechtszaak begonnen tegen de man die ervan wordt verdacht een aanslag op de prinsessen Amalia en Alexia te hebben voorbereid. Maar het OM kan niet bewijzen dat hij van plan was Amalia en Alexia te doden. Er is wel voldoende bewijs dat Van der H. prinses Amalia van haar vrijheid wilde beroven. Hij zal in februari in het bezit zijn geweest van twee bijlen waarin de woorden Alexia, Mossad en Sieg Heil waren gekerfd. Van der H. zei bij het begin van de zaak dat hij psychotisch was. Vrachtwagens die het verbod over de Merwedebrug bij Gorinchem negeerden, zijn van de weg gehaald en kregen een boete van €500. Vanwege internationale regels konden tot nu toe alleen vrachtwagens met een Europees kenteken een boete krijgen. Met de fysieke controle kunnen ook chauffeurs van buiten de Europese Unie worden beboet. Er wordt tot vrijdag gecontroleerd. In Rusland zijn zeker 35 mensen van de Russische oppositiepartij Yabloko opgepakt. Dat maakte partijleider Nikolai Rybakov bekend. Yabloko is een anti-oorlogspartij die zich verzet tegen het Russische militaire optreden in Oekraïne. En dan nog het weer. Vanmiddag is er veel

0: Wolking, maar de zon laat zich af en toe zien. Het blijft op de meeste plaatsen droog, afgezien van de lokale bui in het oosten. Met middagtemperaturen van 20 graden in het noorden, 21 in het midden en 22 tot 23 in het zuiden is het opnieuw een fractie koeler dan de afgelopen dagen. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Now another hour of the greatest hits. Golden Oldies.

0: Wie oude mens dit?
1: De swingende hitmiddag factchecker. De volgende uitspraak is door de zevenkoppige redactie beoordeeld met het predicaat waarheid als een koe.
0: Wow. Soms moet je even rust nemen.

0: Utrechtse brug is helemaal afgesloten. Het is maar dat je het weet.
1: Hoeveel appelflappen kun jij in 1 uur opeten? Zonder te kotsen.
0: Nou, dat is een vraag die wij op zichzelf afstellen. Heb je het antwoord? Laat het weten via onze socials.

0: bij de hand. Samen met je geliefde naar de duinen, strand. Elkaar de liefde betuigen. En dan deze plaat horen tijdens het eten. Do you love me? Heerlijke muziek hoorde jij van Sheriff Dean op de radio.
1: Wat is er nu mooier dan in deze tijd van het jaar naar je radio te luisteren? De swingende hitmiddag. Daar kun je niet omheen.
2: Daar kun je niet omheen.

stappels hoor, die jij heen en weer gaat. En over die truck is gesproken. Die truckstops die hebben de letters de ballen gehakt. En dat vind ik dan weer lekker. Golden Oldies Radio, de Polderpop Stoppot, gaf je daarvoor nog een hele leuke plaat uit 1982. Een one-hit wonder van Tower, See You Tonight. En daarvoor Kashmir, met in het achtergrondkortje Joni Piper, Love Is...

deze computerspelletjes, die handheld spelletjes zoals Game Boy. Ze worden daar verkocht. 20.000 spellen erop, al die spelletjes uit het verleden. En inderdaad, ik heb zo'n ding gekocht.

0: Hits. Goedemiddag, radio voor jou. Dit is weer Swingende Hitmiddag, de maandagmix. Mijn naam is Theo. Vanaf 6 uur nog Tony en dan ook nog Rob van Dijk.
1: Deze zwijmeltrank smelt je als een bolletje.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Edward Niesing. Vandaag is de rechtszaak begonnen tegen de man die ervan wordt verdacht een aanslag op de prinsessen Amalia en Alexia te hebben voorbereid. Maar het Openbaar Ministerie kan niet bewijzen dat hij van plan was hen te doden. Er is wel voldoende bewijs dat Van der Haa prinses Amalia van haar vrijheid wilde beroven. Hij zou in februari in het bezit zijn geweest van twee bijlen waarin de woorden Alexia, Mossad en Sieg Heil waren gekerfd. Van der Haa zei bij het begin van de zaak dat hij psychotisch was. De tip over het moordwapen dat bij de vergismoord op GGZ-directeur Zweekhorst zou zijn gebruikt, kwam van topcrimineel Marco Ebben. Die is inmiddels overleden. Onlangs was er een zoekactie in de Ringvaartplas in Rotterdam naar een wapen. De tip daarover kwam van Ebben, die in het verleden een verklaring heeft afgelegd. Ebben, die in Mexico is doodgeschoten, had bedongen dat de verklaring pas na zijn overlijden gebruikt mocht worden. Spanje voorziet 1500 tijdelijke opvangplekken voor migranten in Ceuta. Dat zegt migratieminister Elma Saiz. Na het massale grensoversteek eind juli verbleven er nog 5.000 tot 8.000 mensen. Gisteren demonstreerden honderden migranten tegen hun slechte omstandigheden. Een hoge bestuurder beschuldigde de overheid vandaag van passiviteit en dreigde met juridische stappen. Vrachtwagens die het verbod over de Merwedebrug bij Gorinchem negeerden, zijn van de weg gehaald en kregen een boete van €500. Vanwege internationale regels konden tot nu toe alleen vrachtwagens met een Nederlands kenteken een boete krijgen. Met deze fysieke controle kunnen ook buitenlandse chauffeurs worden beboet. Er wordt tot vrijdag gecontroleerd. En dan nog het weer. Vanavond klaart het vooral in het noorden op, verder zuidwaarts wordt het bewolkt. Komende nacht is het eerst droog, maar later volgt meer bewolking en een nieuwe regenzone. De minima liggen rond 12 graden in het noordoosten, 15 in het midden en 16 tot 19 graden in het zuidwesten. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Naast een aantal korte files, de meeste op het houdt op de volgende wegen. De A7 Zaanstad richting Den Oever voor Horen Nood 13.

0: kilometer met een kwartier op onthoud. Daar stond lange tijd een vrachtwagen met pech, maar die is inmiddels door. A9 Amstelveen richting Alkmaar. Voor knooppunt het Kooimeer 14 kilometer file rijden met 20 minuten op onthoud. Hier is een ongeluk gebeurd. De rechterrijstok is dicht. Dan de A15 Gorinchem richting Rotterdam. Daar is een ongeluk gebeurd tussen Gorinchem en Sliedrecht. Twee rijstoken zijn daar dicht. De vertraging is inmiddels opgelopen tot ruim een kwartier. En de A325 Nijmegen richting Knoop het Velperbroek voor Plezierhaven 6 kilometer met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: Richard Marx op de radio.
1: De swingende hitmiddag factchecker. De volgende uitspraak is door de zevenkoppige redactie beoordeeld met het predicaat waarheid als een koe.
0: Wow. En soms denk je dan...

0: was van de Millionaires. Goeiedag, Golden Oldies Radio, de maandagmix tot 6 uur. We gaan maar in de swingende hitmiddag.
1: Hey, lekkere vent. Kan jij mijn rug even insmeren?
0: Ja hoor.
1: Als je het goed doet, dan mag je ook nog verder gaan.
0: Doe ik, ga het helemaal.

Langer dan 1,85 meter is hij niet. Maar razend populair is hij wel. Flitsend voorbijscheurend op zijn gazelle met 3 versnellingen met overdrive... laat hij bij menig agent het hart sneller kloppen. Zijn borstharen zijn te tellen op 1 hand. Maar hij scheert zich 2 keer per week. Hij is gek op zuurkool en leest de Telegraaf. Hier is de koning van de echte hits. Theo van Gameren. 3 platen uit de Lage Landen. Dit is de Polder.

classics and golden memories on

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Op de eerste dag van de handhavingsactie op de Merwedebrug deelde Rijkswaterstaat 34 boetes uit van €500 per stuk. Sinds 18 juli geldt een verbod voor vrachtwagens en touringcars op de verzwakte brug. 3 motoragenten houden bestuurders staande, maar het afhandelen van de bekeuring duurt ongeveer een half uur per voertuig. Het Russische Hoge Rechtshof heeft bepaald dat oppositiepartij Yabloko uitgesloten blijft van de parlementsverkiezingen in september. De lagere rechter nam vorige week dezelfde beslissing na een zaak aangespannen door de nationalistische partij Rodina. Prominent lid Slosberg werd vandaag veroordeeld tot ruim 11 jaar strafkolonie wegens kritiek op de oorlog in Oekraïne. Vandaag is de rechtszaak begonnen tegen de man die ervan wordt verdacht een aanslag op de prinsessen Amalia en Alexia te hebben voorbereid. Maar het OM kan niet bewijzen dat hij van plan was hen te doden. Er is wel voldoende bewijs dat Van der Haa prinses Amalia van haar vrijheid wilde beroven. Hij zou in februari in het bezit zijn geweest van 2 bijlen waarin de woorden Alexia, Mossad en Sieg Heil waren gekerfd. Van der Haa zei bij het begin van de zaak dat hij psychotisch was. De tip over het moordwapen, dat bij de vergismoord op GGZ-directeur Zweekhorst zou zijn gebruikt, kwam van topcrimineel Marco Ebben. Die is inmiddels overleden. Onlangs was er een zoekactie in de Ringvaartplas in Rotterdam naar een wapen. De tip daarover kwam van Ebben, die in het verleden een verklaring heeft afgelegd. Ebben, die in Mexico is doodgeschoten, had bedongen dat de verklaring pas na zijn overlijden gebruikt mocht worden. En dan het weer. Vanavond klaart het vooral in het noorden op. Op andere plekken blijft het bewolkt en vannacht volgt regen. De temperaturen liggen rond 12 graden in het noordoosten, 15 in het midden en 18 in het zuidwesten. Morgen begint bewolkt en regent het. De temperatuur ligt dan rond 20 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Nog altijd zo'n 120 kilometer file in het land. De meeste files hebben hooguit zo'n 5 tot 10 minuten vertraging. Een drietal opvallende. De A9 om te beginnen, Amstelveen richting Alkmaar. Tussen Beverwijk Oost en Akersloot is de rechterrijst ook dicht. En de vertraging een kwartier. A15 Gorkum richting Rotterdam. Daar is de weg een tijdje dicht geweest door een ongeluk tussen Gorkum en Sliedrecht West. De weg is vrij, maar de vertraging nog altijd een kwartier. En de A15 tenslotte Rotterdam richting Europoort. Voor de Thomas Tunnel. Hier gebeurde ook een ongeluk zojuist. 2 rijstroken zijn dicht en de vertraging is een half uur. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories

0: Nederland, verheug u. Ademvrij. We hebben hem weer een uur opgesloten.
1: Zo, die hebben we.
0: Er is maar één probleem. Hij heeft weer zijn hits en souvenirs meegebracht.
1: Shit.
0: Hier is hij, Tony Winters.

een van de Nederpop classics uit de jaren 70. Producer Jaap Eggemans. Greenfield & Cook, afkomstig uit Den Haag. En Easy Boy, We All Pray Together.

een van de classics in de jaren 60. Engelse Tremolo's. En You're Suddenly... You Love Me uiteraard, want de titel zegt, het maakt niet uit. Eens even kijken, na 7 uur op Van Dijk en dan Jack Jackio. We hebben nog een

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Een 34-jarige vrouw uit Nistelrode is aangehouden als verdachte van het dodelijke ongeluk op de A59, waarbij vrijdag een 71-jarige man en een 72-jarige vrouw uit Os om het leven kwamen. De vrouw reed met haar SUV achter op een auto in de file die tractoren veroorzaakte tijdens een boerenprotest richting Den Bosch. 6 anderen raakten daarbij gewond. Israël en de Vredesraad van president Donald Trump hebben een akkoord gesloten over werkgroepen voor Gaza die zich richten op ontwapening en demilitarisatie van Hamas en volksgezondheidsthema's zoals sanitaire voorzieningen en schoon water. Vandaag sprak premier Netanyahu 4 uur met Jared Kushner, die druk uitoefende om mee te werken aan het vredesplan. Op de eerste dag van de handhavingsactie op de Merwedebrug deelde Rijkswaterstaat 34 boetes uit van €500 per stuk. Sinds 18 juli geldt een verbod voor vrachtwagens en touringcars op de verzwakte brug. 3 motoragenten houden bestuurders staande, maar het afhandelen van de bekeuring duurt ongeveer een half uur per voertuig. Het Russische Hoge Rechtshof heeft bepaald dat oppositiepartij Yabloko uitgesloten blijft van de parlementsverkiezingen in september. Een lagere rechter nam vorige week dezelfde beslissing na een zaak aangespannen door de nationalistische partij Rodina. Prominent lid Slosberg werd vandaag veroordeeld tot ruim 11 jaar strafkolonie wegens kritiek op de oorlog in Oekraïne. En dan het weer. Vanavond klaart het vooral in het noorden op. Op andere plekken blijft het bewolkt en vannacht volgt regen. De temperaturen liggen rond 12 graden in het noordoosten, 15 in het midden en 18 in het zuidwesten. Morgen begint bewolkt en regent het. De temperatuur ligt dan rond 20 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. 1 korte file nog en die staat op de A15 Gorinchem richting Rotterdam. Voor Hardingsveld Giessendam 4 kilometer met 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

over de regen, hè, die lang uit is gebleven. En nog steeds is het geval. Want het is meer dan een maand droog hier in Nederland. Ja, toen had ik het idee geopperd om 3 plaatjes aan jou te laten horen die met regen te maken heeft. Misschien dat het hielp, maar helaas was dat niet het geval. Toen zei mevrouw, ik ga buiten vallen een regendansje houden. Wie weet gaat dat wat opleveren. Nou, na een paar uur, nog helemaal niets. Een paar dagen later, een beetje regen hier in Capelle aan de IJssel. En ik telde zowaar niet 1, maar 10 regendruppels. Ja, dan krijg ik ook een bericht van Erik Visser. Die zegt, ik had ook een plaatje had ik op Facebook neergezet. Bij mezelf, bij Rob van Dijk, als je dat wil bekijken. Hij schrijft, jij droomt ook erover. Ik stond middenin tijdens het filmen van de clip. Dus hij is in de regen

Dus dan, nou goed, misschien dat ik dan nog een keertje dat te weten komt. Goedenavond. Het is 7 uur geweest. Dat houdt dus in 2 uur lang Rob Schouderuurtjes hier op Golden Oldies Radio. Mark Morrison uit 1996 was de eerste die hoorde bij mij met Return of the Mac. En Marvin Gaye en Tammy Terrell

1986, hier op Golden Oldies Radio, hoorde je Michael McDonald. Ja, hij heeft ook een tijdje meegedaan bij de Doobie Brothers, hè? Ja. Solo heeft hij heel veel nummers op zijn naam staan. Dit was er een van, uit 86, Sweet Freedom. Ja, en waarom hij nou de zingende bergheid wordt genoemd, ja. Kan je dit nou vergelijken met een bergheid? Ik kan er niet zo gauw plaatsen, nee. Hier is Creedence Clearwater of Revival. Have you ever seen the rain? Nee, ik heb hem nog niet gezien. Jij wel? Nou, misschien nu wel.

nummer tegen van Carly Simon. En ik moet je zeggen, ja, ik ben er niet zo van onder de indruk. Hoor. Nee, dat zeker niet. Ik vind dit Coming Around Again vind ik vele malen beter. Maar goed, wie ben ik? Ja. Over lekker muziek gesproken. Nou, deze mag er ook wezen hoor. Was precies een straatje van deze maandagavond. In Rockschouwuurtjes. De eerste drie letters van het alfabet, oftewel ABC nu. En when Smokey sings nu op de radio.

ik geloof dat ze toen die tijd twee hitjes op haar naam had staan. Ik heb het over Vanessa Carlton. En met een 1000 miles hier op de Rob's Gouden Uurtjes. Vroeger als klein jongen luisterde ik regelmatig naar de radio. En ik had een beetje een hekel aan Nederlandstalige muziek. En denk, jeetje, ja, ik moest er echt aan wennen. Ik vond het maar smartlappig gedoe. Totdat ik dit hoorde. Ik denk, wat is dit nu? Ik denk, voordeel van de twijfel? Nog een stukje luisteren. Nou, het gaat wel. Luister eens naar Kondi Vink, Bossa Nova Boy.

0: had het net over Carly Simon, dat haar nieuwe werk ook niet zo bijzonder vindt. Nou, dat geldt voor Madonna net zo goed, hoor.
1: Ik wist in de jaren 80 veel beter klinken, werden veel betere nummers geschreven. Maar nogmaals, smaken verschillen.
2: De Gouden Greep.
1: Tijd voor een bakje troost, een bakje leut of gewoon een goede reden om even de muziek wat harder te zetten. Want zonder koffie komt er bij veel mensen de motor 's morgens maar moeilijk op gang. De een drinkt hem zwart, de ander met melk en suiker. En sommigen hebben zoveel koffie nodig dat ze eigenlijk rechtstreeks uit de koffiepot zouden moeten drinken. Daarom duiken we vandaag in de Gouden Greep drie keer de koffiewereld in. We beginnen met een echte klassieker van Frank Sinatra, de Koffiesong. Daarna blijven we lekker in de sfeer van The Beautiful South, A Little Time. En we sluiten af met een grote hit van de Kings, Lola. Dus, kopje koffie erbij, volume omhoog en vooral niet morsen.

Als laatste de Kings met Lola. En daarvoor was het The Beautiful South met... Moet ik eens kijken. Oh, ja, A Little Time. Ik was even mijn tekst kwijt. En daarvoor was het Frank Sinatra. Ja, de Coffee Song. Ja, later werd hij wel ook vertolkt door de groep OC Biza. Maar echt Frank Sinatra. Dat was de eerste. En dat nummer die dateert uit 1946. Dat is 80 jaar geleden. Goed, hij is wel geremixed. En geremasterd moet ik eigenlijk zeggen. Ik vond het even leuk om dat aan jou te laten horen. Dus dat waren ze, alle drie. Volgende week heb ik weer een andere. Ik ga het al even verzinnen wat dat gaat worden. Dus ik hou even de spanning erin. Ja,

0: in mijn portemonnee kijken wat ik nog heb zitten daarin. Je hoorde Foster the People met Doing It for the Money, ja. Straks in het tweede gedeelte neem ik je ook mee naar een mooi moment. En wat wil je hiermee zeggen? Nou, achter de schermen zijn we al druk bezig. Edwin Simonis en ik, die mag dan de productie doen voor een uur lang 9-11. En die wordt uitgezonden op 11 september van dit jaar. Het is 25 jaar geleden dat die Twin Towers, waar de vliegtuigen zijn ingevlogen. Maar ook bij de Pentagon. En ook was het de bedoeling dat hij nog ergens een vliegtuig neer zou storten. Dus het is in ieder geval een heel gedoe daaromheen. Ja, ik geloof dat de laatste vliegtuig dat het de bedoeling was dat hij terecht zou komen op het Witte Huis. Ja, ik geloof dat zoiets te sprake is gekomen, maar ik...
1: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Het kabinet is gestart met de begrotingsgesprekken met de oppositie, waarbij grote verschillen zichtbaar werden. Pro-leider Klaver stelt dat er weinig vooruitgang is geboekt. Over 2 weken moet de begroting gereed zijn voor Prinsjesdag. Premier Jette, vicepremier Jezielkus en vicepremier Van den Brink leiden de politieke aftrap. Woensdag volgen gesprekken met SGP, ChristenUnie en 50PLUS. De 89-jarige Noorse koning Harald is vanmiddag opgenomen in het ziekenhuis in Oslo. Cortisonbehandeling voor de bloedziekte hemolytische anemie veroorzaakte vochtophoping in zijn lichaam. Harald is 2 weken met ziekteverlof, waarbij zoon Haakon als regent optreedt. Een 34-jarige vrouw uit Nistelrode is aangehouden als verdachte van het dodelijke ongeluk op de A59, waarbij vrijdag een 71-jarige man en een 72-jarige vrouw uit Os om het leven kwamen. De vrouw reed met haar SUV achter op een auto in de file die tractoren veroorzaakte tijdens een boerenprotest richting Den Bosch. Israël en de Vredesraad van president Donald Trump hebben een akkoord gesloten over werkgroepen voor Gaza die zich richten op ontwapening en demilitarisatie van Hamas en volksgezondheidsthema's zoals sanitaire voorzieningen en schoon water. Vandaag sprak premier Netanyahu 4 uur met Jared Kushner, die druk uitoefende om mee te werken aan het vredesplan. En dan het weer. Vanavond klaart het vooral in het noorden op. Op andere plekken blijft het bewolkt en vannacht volgt regen. De temperaturen liggen rond 12 graden in het noordoosten, 15 in het midden en 18 in het zuidwesten. Morgen begint bewolkt en regent het. De temperatuur ligt dan rond 20 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

Welkom terug voor het tweede gedeelte van Rob's Gouden Uurtjes hier op Golden Oldies Radio. Met Murray Heads, One Night in Bangkok hoorde je. Straks neem ik je even mee terug naar een mooi moment. Dat heeft te maken met 9-11, 25 jaar geleden. Maar is nog lekker muziek van Patty Austin, Shoot the Moon. Ook een artiest die weinig hoort op de radio, behalve bij mij.

Op vrijdag 11 september 2026 staan wij bij Golden Oldies Radio stil bij een dag die de wereld voorgoed veranderde. 25 jaar na 9/11 brengen we een uur vol herinneringen, korte nieuwsfeiten, bijzondere audiofragmenten en muziek die paste bij deze indrukwekkende dag. Een uur van bezinning, respect en herinnering. De presentatie is in handen van Edwin Simonis. Een uur waarin we vooral stilstaan bij de mensen die we nooit mogen vergeten. 25 jaar na 9/11 vergeten doen we nooit. En als je hem nog iets persoonlijks en radiomatig wil afsluiten, zou ik deze laatste zin gebruiken. Zo staat het in mijn tekst. En dat is juist wat daar staat. Edwin Simonis neem je mee in de uur dat we samen beleven met respect, stilte en muziek. 25 jaar later, de herinnering blijft.

0: Little Lyman hoorde je van Clan Campbell uit 1969 op de radio.
1: Ja, ik blijf het wel mooi vinden. Trouwens, deze plaat ook die je nu hoort op de achtergrond van Linkin Park uit 2012. Burn It Down. Ja, ik vind Linkin Park het beste met Chester Bennington die op 20 juli... 2017 is overleden op 41-jarige leeftijd. Daarna is het wel overgenomen door een zangeres. Maar bij mij gaat er niets boven het origineel. Audio zelf maar.
0: Ja.
1: Laat anders de reactie weten wat jij daarvan vindt. Op de website zie je al de info daarop staan.

0: Mandy Sherry, de moeder van Mabel, hè? Met Man Child. En over Mabel gesproken. Het is de laatste tijd wel stil rondom. Ik wil zeggen, inspiratie op. Doet ze het rustig aan? Ik weet het niet. Nu Ariana Grande.
1: Wat?

was even met andere dingen bezig, maar er komt alles stil te staan. En dat is niet de bedoeling hier op deze geweldige radiozender, Golden Oldies Radio. Maar ik was nog net op tijd, dus je hoorde Ersen Stapdoel, die voor de tweede aflevering volgende maal hier erop schouderuurtjes. En daarvoor was er nog Breed met How Can I Fall? Dat is een concept voor de Vergele Plat op 100 editie 2027. Ja, dat ligt een beetje stil, want op de Facebookpagina, want daar wil ik je eventjes naar doorverwijzen. Ja, er komt weinig nieuwe mensen die zich aanmelden. Doe dat vooral. Zet daar jouw keuze neer waarvan jij denkt, deze plaat heb ik zo lang geleden niet meer gehoord. Zo lange tijd is het geleden. En hij moet gewoon in die lijst terechtkomen. Dus doe dat vooral. Naar die pagina moet je gewoon surfen. En dan bij voldoende duimpjes ga je hem horen in de editie 2027. Op tweede Pinksterdag.

0: van Voyage. En daarvoor was er nog George Benson en Roberta Flack met You Are the Love of My Life. Ja, die kwam ook nog voorbij.
1: Het Gouden Nieuws.
0: We spoelen de tijd terug naar 1966. Een gulden was nog gewoon een gulden. De wereld stond aan de vooravond van grote veranderingen. En op de radio klonken de ene na de andere onvergetelijke hits. De Beatles, de Rolling Stones, de Kings en de Beach Boys behaalden de muzikale kleur van dat jaar. En Nederland had in 1966 heel wat muzikale nummer 1 hits om uit te kiezen. Maar één plaat springt er vandaag voor ons uit. Een zondige klassieker die in Nederland de eerste plaats van de hitlijst wist te bereiken. De Beach Boys hoor je nu met Sloop John B.

0: terug naar het jaar 1993. Met Howard Jones. Things Can Only Get Better was de voorlaatste die je zojuist hoorde hier in mijn programma. Dat houdt dus in dat het weer tijd is om afscheid te nemen. 2 uur lang heb ik kunnen luisteren naar kropsgouden uurtjes deze maandag. Avond tussen 7 en 9 uur. Volgende week maandag ben ik weer terug. En ik laat je achter met een mooi nummer tot besluit. 5 voor 15. En die heeft het over Tuesday. En luister ook eens naar dit.
1: Sommige dagen vergeten we nooit. 11 september 2001. Een dag die de wereld voorgoed veranderde. Duizenden mensen verloren hun leven. Families verloren hun geliefden. En hulpverleners toonden ongekende moed. 25 jaar later staan we stil bij iedereen die door deze tragedie werd geraakt. Niet alleen met verdriet, maar ook met respect voor de mensen die we verloren. En de kracht van degenen die achterbleven. Deze muziek is voor hen. 11 september 2001, 25 jaar later, maar nooit vergeten. 11 september 2026 op Golden Oldies Radio van 7 tot 8 uur.
0: Jawel, in de ochtend. Noteer, hè? Tot volgende week. Hoi.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. De Nederlandse hockeysters hebben zich geplaatst voor de winnaarspool op het WK door titelverdediger Australië met 4-2 te verslaan in het Wageningenstadion in Amstelveen. Jibby Jansen en Marijn Veen scoorden voor Oranje en Joosje Burg 2 keer. Na eerdere winst op Chili speelt Nederland woensdag tegen Japan. Een 31-jarige vrouw uit Purmerend is medeverdachte in de Heerhugowaardse Vriezermoord. Ze wordt verdacht van het wegmaken van het lichaam van Albert Visser, dat bijna 4 jaar na zijn verdwijning in 2 vrieskisten werd gevonden. De hoofdverdachte is de 33-jarige zoon van Visser. De inhoudelijke behandeling staat gepland op 3 november. Het kabinet is gestart met de begrotingsgesprekken met de oppositie, waarbij grote verschillen zichtbaar werden. Pro-leider Klaver stelt dat er weinig vooruitgang is geboekt. Over 2 weken moet de begroting gereed zijn voor Prinsjesdag. Premier Jette, vicepremier Jezielkus en vicepremier Van den Brink leiden de politieke aftrap. Woensdag volgen gesprekken met de SGP, ChristenUnie en 50+. De 89-jarige Noorse koning Harald is vanmiddag opgenomen in het ziekenhuis in Oslo. Cortisonbehandeling voor de bloedziekte hemolytische anemie veroorzaakte vochtophoping in zijn lichaam. Harald is 2 weken met ziekteverlof, waarbij zoon Haakon als regent optreedt. En dan het weer. Vanavond klaart het vooral in het noorden op. Op andere plekken blijft het bewolkt en vannacht volgt regen. De temperaturen liggen rond 12 graden in het noordoosten, 15 in het midden en 18 in het zuidwesten. Morgen begint bewolkt en regent het. De temperatuur ligt dan rond 20 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Now another hour of the greatest hits. Golden Oldies.

de platen helemaal. Goedenavond. Jack, jongens, is helemaal kommer en kwel in Den Haag. Die zijn studio is kapot. Althans, de mengtafel is stuk na 40 jaar. Dus die is druk aan het renoveren. En ik mag het even van hem overnemen. Misschien volgende week nog, maar dat moet ik een beetje zien. Straks heb ik hele mooie van Love and Spoonful voor je. En ook van Cliff Richard. En deze, ja, die komt uit 1971. En dat is The Movement Tonight. En ik wens je natuurlijk heel veel luisterplezier. En

Cliff Richard trouwens. En die werd geproduceerd door Tarny Spencer Band met nummer Dreaming. Ik had er nog een leuk verhaal. Ik had net een nieuwe naald gekregen voor mijn draaitafel. Die was net zo duur als het element. Die is van 300 of 400 gulden. En mijn vrouw die belde vanuit de stad van... Ja, ik heb een plaatje van Cliff Richard voor je. Ik zei, nou, dat hoeft niet meer. Want de naald is kapot. Nou, dat heeft me bijna meer huwelijk gekost. Ja, echt waar. Goed, dan maar even naar de Love Me Spoonful uit 1966. En dat is een hele mooie. Dat is Rain on the Roof, regen op het dak. Nou, we hebben wat erin gehad. Dat wel. En er komt nog veel meer aan. Dus ja, waarom? Je luistert naar Jack Jackie over. Die is even met zijn studio aan het renoveren en zo. Dus ik ben er vanavond voor je. En ja, dit is Goudmerk met hits uit Verlang Vervlogen Tijden.

Billy Preston en Sarita in 1980. En Sarita is ooit nog getrouwd geweest met Stevie Wonder. Want die was kantoormeisje daar. Die was secretaresse en die kon ook goed zingen. En Stevie die liep daar eigenlijk elke dag rond. En speelde orgels, drums, weet ik nog wat, bij Motown. En Billy Preston die heeft nog bij de Beatles meegespeeld. Dan maar even Mike Berry uit 1975. Het is een tribute to Buddy Holly. En je weet natuurlijk, hij is in 1959 verongelukt met een vliegtuig met wat meer artiesten. En vandaar deze tribute natuurlijk. We'll always remember Buddy Holly.

Bad Bad Woman van BZN uit 1971 waren ze nog in een rockperiode. En later gingen ze over een hele andere muziek met Annie Schilder en Carola. Ja, toen vond ik het eigenlijk niks meer aan. Maar goed, dat is mijn smaak. Deze komt uit 1969 en die moest ik van Jackie O draaien. Webcamp The Web en Monday to Friday. Ja, nou doen we dan maar, Jack. He? Ik heb je beloofd, dus doe ik het ook. Ja, wat ik beloof, dat doe ik altijd. En dit is nog steeds goudmerk met hits uit lang vervlogen tijden.

Foxy Foxy van Matte Hoepel. Ze hadden ooit een hit met All the Young Dudes. Die kan ik misschien woensdag wel even draaien. Beloof ik dat ik die ga draaien, want dat vind ik hem wel een mooie. Deze vond ik eigenlijk niet zo goed. Het is ook niet echt een hit geweest, hè. We gaan even naar de Hollies. En Anna Carousel en Alan Clark, dat is de zanger. Ja, nou ja, ik zou zeggen, ga er even voor staan, jongen, en zingen ze.

Nena was het uit 1983, niet met de 99 luchtballons. Dat hebben we al zo langzamerhand een beetje, ja, is meer zo katsen. Nou, dit valt er mee, maar dit was nooit getruimd. Deze plaat die ik nou laat horen, straks komt CCS nog en ook nog, Peter Koelewijn. Maar deze die hoorde ik in de platenzaak en ik dacht, oh, dat is mooi. Dus ik kocht het hele album. Nou, dat hele album was kut, maar dit nummer was wel erg mooi. Het is ik heb het over New Orleans. En die heeft maar één vraag aan de dame en dat moet je eigenlijk altijd heel netjes doen. Ook zeker met stijldansen. Dus dat gaan ze nu eventjes aan die dame vragen. Jongens, hoe heet het ook alweer?

vamos. Oh, oh, oh, oh. Vai que ela nem vai rara. Meisjes. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Dat is beter, hè? Dat is beter. Nog een keer. En dan om de beurt. Eerst de jongens, dan de meisjes. Even wachten.

Peter M. Kulwenski, dat was een DJ naam bij Radio Luxemburg en heeft dan bij Radio 3 of Hilversum 3 nog gewerkt. Dan bij de KRO, en dan weet ik niet zeker, dan speelde hij ook op zijn gitaar. Dat vond ik dan weer wat minder de uitzending, dan gewoon, draaien gewoon platen, maar goed. We gaan even naar CCS. Oh, dat vind ik zo'n lekkere plaat. Ik zou nu het aan een draaitje, maar dat is even regelmatig. Dus dit natuurlijk bij Golden Knowledge Radio. En dat is Tap Turns on the Water. En hij komt uit, moet ik wel even niet liegen, uit 71. Ja. En het is al een lekkere plaat. Dus gaan we even genieten nog, want we hebben nog een stuk of twee platen en dan is het weer klaar. He?

kwam van het album Night Out. En er stond ook We Belong to the Night op. Het was wel een behoorlijk grote hit van Alan Foley, oftewel aluminiumfolie. Zat ook bijna geen borsten. Ja, dat is natuurlijk heel vervelend. Het was een beetje plat. Plat is een dubbeltje, maar ja, kan gebeuren. Deze is ook lekker hoor, nog. En het is Davies on the Road Again van Manfred Mann's Earth Band uit 1978.

Zo, dat was hem weer. Dat was Davis on the Road Again van de Manfred Mann's Earth Band uit 19... even kijken. Oh, ik kan het zo niet meer zien. Was 79 of zo. Nee, 78. Nou, weet ik niet. Dat was niet zo erg. We gaan eruit. Ik ga in de auto en ik ga naar huis. Ik wens je allemaal heel veel plezier nog met de komende programma's op Golden Oldies Radio. Woensdag ben ik er weer. En nou, denk ook aan Bram. Die is dan zaterdag naar mij weer tussen 3 en 4 met Liefding is Los. En als het goed is, Jackie O is volgende week weer terug. En zo niet, nou dan hoor je mij nog een keertje. Doei!

0: huurt het complex en neemt tot 8 gigawatt aan rekenkracht af. Het datacenter wordt uitgerust met Nvidia-chips en computers, wat Nvidia naar verwachting honderden miljarden aan extra omzet oplevert. In Londen kwamen duizenden mensen bijeen voor een wake voor Jason Ardern, die op 41-jarige leeftijd overleed. De oud-hoogleraar sociologie aan de Universiteit van Cambridge trad af na plagiaatbeschuldigingen. Organisatoren houden rechtse media en politici verantwoordelijk voor zijn dood en spreken van een racistische heksenjacht. De Nederlandse hockeysters hebben zich geplaatst voor de winnaarspool op het WK door titelverdediger Australië met 4-2 te verslaan in het Wagenerstadion in Amstelveen. Jibby Jansen en Marijn Veen scoorden voor Oranje en Joosje Burg 2 keer. Na eerdere winst op Chili speelt Nederland woensdag tegen Japan. Een 31-jarige vrouw uit Purmerend is medeverdachte in de Heerhugowaardse Vriezermoord. Ze wordt verdacht van het wegmaken van het lichaam van Albert Visser, dat bijna 4 jaar na zijn verdwijning in 2 vrieskisten werd gevonden. De hoofdverdachte is de 33-jarige zoon van Visser. De inhoudelijke behandeling staat gepland op 3 november. En dan het weer. Vanavond klaart het vooral in het noorden op. Op andere plekken blijft het bewolkt en vannacht volgt regen. De temperaturen liggen rond 12 graden in het noordoosten, 15 in het midden en 18 in het zuidwesten. Morgen begint bewolkt en regent het. De temperatuur ligt dan rond 20 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de AWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 18 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1983. Grote hongersnood in Ethiopië ten gevolge van langdurige droogte. Tussen de 2 en 4 miljoen mensen komen om. Wereldwijd worden hulpacties op touw gezet. Januari. De ARPA, legeronderdeel van Amerika, verandert haar netwerkprotocol van NCP naar TCP/IP en maakt daarmee het begin van het internet zoals wij het nu kennen. Het internetprotocol IP is een afspraak over de wijze waarop computernetwerken met elkaar communiceren. Klaus Barbie, een nazi-kopstuk, wordt gearresteerd in Bolivia en uitgeleverd aan Frankrijk. In januari worden in Nederland de eerste 3 patiënten geregistreerd met AIDS. Maart. In maart vond de introductie plaats van de CD op de Nederlandse markt. Mei. In Nederland is er een zware voorjaarsstorm die 10 mensen het leven kost. Op 15 maart, de eerste Nederlandse reageerbuisbaby, Stefanie, wordt geboren in het Rotterdamse Dijkzichtziekenhuis. 18 juli. Omstreeks 4:30 middags explodeert in een leslokaal van de legerplaats bij Oldebroek, onderdeel van het artillerie schietkamp Het Harde, gemeente Elburg, een AP-23-mijn. Het ongeval vindt plaats tijdens een les mijnen en valstrikken. 6 militairen, onder wie de instructeur, worden gedood. En 10 militairen raken gewond, van wie 2 zeer ernstig. Op 19 juli 1983 overleed een van de 2 ernstig gewonde militairen. De Franse wielrenner Laurent Fillon wint zijn eerste ronde van Frankrijk. In augustus komt Radio Caroline vanaf een nieuw zendschip in de lucht. September. Een Koreaans personenvliegtuig wordt boven het Russische grondgebied neergeschoten. Alle 269 passagiers en bemanningsleden komen om het leven. 17 september. De bende van Nijvel overvalt de Kolruitwinkel in Nijvel. Resultaat zijn 3 doden.

Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Operationeel directeur Kevin Lamour is door de FIFA ontslagen nadat hij kritiek uit op voorzitter Infantino's plan om een deel van het WK aan investeerders te verkopen. Lamour stelde dat FIFA-medewerkers hiermee waren misleid. De FIFA bevestigt dat de samenwerking werd beëindigd na twee

0: verwachting honderden miljarden aan extra omzet oplevert. In Londen kwamen duizenden mensen bijeen voor een wake voor Jason Ardern, die op 41-jarige leeftijd overleed. De oud-hoogleraar sociologie aan de Universiteit van Cambridge trad af na plagiaatbeschuldigingen. Organisatoren houden rechtse media en politici verantwoordelijk voor zijn dood en spreken van een racistische heksenjacht. En dan het weer. Vannacht volgt de regen met temperaturen die rond 12 graden liggen in het noordoosten, 15 in het midden en 18 in het zuidwesten. Overdag begint bewolkt en regent het. De temperatuur komt dan uit op 20 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de AWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.
3: Dit is De Late Avond, met nieuws en actualiteiten uit de regio Zuid-Holland-Zuid. Tot middernacht bij Golden Oldies Radio.

0: van de vele uitvoeringen van When I Fall In Love. En dit is een van de allermooiste, denk ik zelf. Rick Astley uit 1987. Aan het begin van een hele nieuwe aflevering, een hele week met De Late Avond.
1: Tot middernacht, De Late Avond met Alfred Blokhuizen.
0: Goedenavond. Misschien verwacht je Norbert Ketting vanavond, maar die is er even met vakantie natuurlijk. Het is zomervakantie en hij geniet ervan. En daarom mag je mij verwelkomen, zal ik maar zeggen. Vanavond in de show lekkere muziek natuurlijk, zoals altijd. Ook gebruikelijk bij Norbert. Maar vandaag is de muziekkeuze van mij. Dus je moet er even maar mee uitzitten de avond dan. Is dat een soort Nederlands? Nou, niet echt, hè? Maar goed, laat maar gaan. In de show ook een paar interessante onderwerpen. Ik ben thuis met muziek. Maar gaat dat nu?

Naartoe is zo meteen gezellig. Verder, Jack Mostert, die presenteert zichzelf. Wat doet Jan? Dat horen we straks allemaal in de show. Want het is een heel interessant gebeuren waar hij zich mee bezighoudt. En we gaan het hebben over draden van ons Nederlands. En dat zijn dan hele aparte draden. Dus welke draden dat zijn, ik ga het je straks allemaal uitleggen. Hier in deze mooie aflevering van De Late Avond. Maar zoals altijd, heel erg veel lekkere muziek.

0: de late avond met When I Need You. En de Beach Boys ervoor met Tears in the Morning. Goed, tijd voor ons eerste onderwerp. We gaan aan fotografie doen. Ja, zeker. Samen met Herman de Bruin en Jacques Mostert.
1: Ik ga praten met Jacques Mostert. Hij is fotograaf en in de studio. Jacques, welkom.
2: Ja, hartstikke bedankt. Ik ben blij dat ik zover mag reizen om naar Schiedam te komen.
1: Ja, want je komt uit?
2: Delft.
1: Delft, hè?
2: Ja.
1: Fotografeer je ook veel in Delft?
2: In Delft nauwelijks. Alleen doe ik het... Als ik ga lopen, neem ik mijn zwart-wit toestel mee, noem ik dat maar. En dan als ik wat zie, dan schiet ik, om het zo te zeggen. En je weet hoe het gaat. Als je veel schiet, dan is er ook veel niet goed.
1: Ja,
2: en er zijn ook een paar dingen die ontzettend leuk zijn en die je geen tweede keer ziet. Dus zo zit in elkaar. En dan op een bepaald moment maak ik daar eventueel een boek van. Ik heb een tijdje terug, ben ik in Delft bezig geweest met achterstevoren het boek te doen. En achterstevoren betekent dat ik de rug van de mensen fotografeerde en niet de voorkant.
1: Oh.
2: En als je dan ziet hoeveel mensen eigenlijk nooit naar de achterkant kijken. Want je kijkt hoogstens in de etalage kijk je. Of je zegt... Kun je even kijken of mijn rok of mijn broek goed zit, om het zo maar te zeggen.
1: Ja.
2: En als je dan aan de achterkant loopt en je ziet hoe weinig mensen aandacht aan de achterkant besteden, maar wel aan de voorkant, want dan doe je ontzettend goed je best.
1: Ja.
2: En dan zou je toch schrikken van jezelf af en toe.
1: Je bent al lang fotograaf, want ik zie hier allerlei boeken liggen.
2: Ik doe het een jaar of 30, doe ik het.
1: Maar... toch alleen amateurfotograaf of is het beroepshalve?
2: Ja, wel een goede amateurfotograaf, want ik ben lid van de Fotobond geweest en daar was ik bondsmeester klasse was. En dat is het hoogst haalbare wat er is.
1: Ja.
2: En er zijn er ongeveer 100 mensen die door zo'n ballotagecommissie komen.
1: Zo.
2: Want we houden het ouderwets en dan blijkt het toch goed te zijn.
1: Ja. En je hebt een uitgebreid oeuvre liggen. Ja, dat kan de luisteraar niet zien. Maar er liggen hier verschillende fotoboeken op tafel. Met allemaal heel kleurrijke foto's erin.
2: Ja,
1: als ik het zo even doorblader.
2: Ja, ik ben van Gogh met fotograferen.
1: Oh.
2: Dat noem ik zo, want het zijn de kleuren eigenlijk van Van Gogh.
1: Ja?
2: Ja.
1: Heb je dan iets met Van Gogh als fotograaf?
2: Nou, een van mijn eerste boekjes, leesboekjes, was Vincent van Gogh.
1: Mm-hmm.
2: En ik ben er altijd door gefascineerd geweest.
1: Ja, ja.
2: En we zijn dus in het museum in Amsterdam erin geweest. En er zijn er nog een paar geweest. Maar die man fascineert op zichzelf. Want het is eigenlijk, in die tijd was het ontzettend modern. De man verkocht niks. Ik verkoop ook niet veel. Maar wij hebben toch overeenkomsten.
1: Je maakt dus een vergelijking met Van Gogh.
2: Ja.
1: Mooi om dat allemaal te horen. Want je bent er helemaal enthousiast over. Over je foto's en over het foto's maken. Op deze manier waarop je dat doet. Zijn er mensen, als die wat willen zien van die foto's, kan dat via een bepaalde sociale media?
2: Ik heb geen site.
1: Nee?
2: En dat is eigenlijk heel makkelijk. Er zijn mensen die af en toe foto's vragen. En dan moet je goed nadenken of je dat doet. Want je moet bekijken dat het een hobby is.
1: Ja.
2: En een hobby moet je een hobby blijven. En het moet geen werk worden.
1: Maar die fotoboeken die hier liggen, zoals Amazing Surrealism.
2: Ja.
1: Is dat ergens verkrijgbaar? Want dat lijkt een boek
2: Het heeft in de boekwinkel gelegen. En dan ga je af en toe, moet ik bespreking doen of ik jureer. Of ik heb, dat ik op een markt sta, een kunstmarkt. En dan heb ik die foto bij me. Ik teken ook nog. Dus ik heb een aardig arsenal, om het zo maar te zeggen. En deze boeken, die gaan voor €45 de deur uit. En dat... Dan is de prijs bekend, om het zo maar te zeggen.
1: Maar die zijn er nog wel. Mensen die dat kunnen ze wel bestellen. Maar dan moeten ze wel...
2: Ik heb er genoeg van laten maken.
1: Ja, ja.
2: En ik heb een hele stapel thuis nog.
1: Dat kan. Maar je neemt altijd mee als je weggaat. En je gaat veel weg om foto's te maken. Dat is wel duidelijk geworden.
2: Ik bespreek foto's. Ik bespreek het van mensen. En ik jureer de dingen. En dan heb ik het altijd bij me. En als je een bespreking doet, dan werkt dat heel leuk. Want dan krijg je meer gevoel voor de foto's. Laat je ze ook zien in het groot. En dan raak je meer boeken
1: dan
2: kwijt.
1: Dan kunnen mensen ook nog
2: je
1: zien.
2: Je moet promoten.
1: Ja, duidelijk. Ik sprak met Jacques Mostert. Hij is fotograaf, maar hij is veel meer dan fotograaf. Hij doet gewoon heel veel voor zijn plezier. En hij vindt het ook leuk als mensen dat leuk vinden.
2: Ja,
1: zullen we het daarbij houden?
2: Hele goede samenvatting.
1: Dankjewel voor het gesprek.
3: De late avond. Iedere werkdag. Bij Golden Oldies Radio.

Meccano hier in de show. Met een van haar grootste hits uit 1990. En Gilbert Bécaud ervoor met A Little Love and Understanding. Over een paar minuten gaan we praten over de onlangs in de Oude en Nieuwe Kerk in Delft gestarte expositie. Het wandkleed draden van ons Nederlands slavernijverleden. Een interessante tentoonstelling. Je hoort er zo meteen meer over. Naar deze van Young Gun, Silver Fox. Luister mee naar West Side Jet.

0: gaan praten over de draden van ons Nederlands slavernijverleden. En wat dat precies is, dat ga ik vragen aan Nathalie van der Hak. Ze is directeur-bestuurder van de Stichting Delspijl en in de uitzending. Nathalie, welkom.
1: Hallo. Ja.
0: Nou zeg ik Stichting Delspijl, dat heeft alles te maken met cultuur natuurlijk. En heeft dat ook nog te maken met dat tapijt wat jullie hebben gemaakt?
1: Zeker, ja. Wij zijn een samenwerking aangegaan, althans, de stichting Villa Mecenitas. Dat is een stichting die verantwoordelijk is, zeg maar, voor het wandkleed. En zij hebben ons benaderd omdat zij in 5 steden aan dit wandkleed wilden werken.
0: Ja, het was een groot project, hè?
1: Zeker, ja. We hebben echt vanuit Delft al meer dan 200 mensen aan meegewerkt.
0: Mm-hmm.
1: En het is natuurlijk ook, ja, het wandkleed zelf is 35 meter lang en 2,5 meter hoog.
0: Oh, zo.
1: Dus, er zijn heel veel handen voor nodig geweest om dat te vullen.
0: Ja, en is het een voorstelling geworden waarbij je het slavernijverleden, want daar gaat het natuurlijk om, toch tegenkomt?
1: Absoluut, ja. Ja. Het is een ontwerp van Marcos Cue, dat is een... kunstenaar. Hij heeft zijn opleiding hier in Den Haag aan de Kunstacademie gedaan, maar hij is inmiddels wereldberoemd. En hij heeft zelf een Maleisische achtergrond. En ja, het is geïnspireerd op de glas- en loodramen, zeg maar, in de kerken.
0: Ja.
1: En wat je op het verhaal, zeg maar, van het wandkleed, daar zie je het slavernijverleden. Het mooie is dat je ziet, zeg maar, aan beide kanten zie je het verleden, maar in het midden zie je de hoop en de dromen voor de toekomst.
0: Ja. Oh, dus het heeft ook hoop en toekomstperspectief.
1: Zeker, zeker. Ja, want waar zouden we zijn zonder hoop, toch?
0: Ja, dat is waar. Ja.
1: En een toekomstbeeld, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Groot deel in Delft gemaakt, maar ook in andere steden. Dus het is echt het provinciaal Zuid-Hollands dus.
1: Ja.
0: Ja. 35 meter. En je exposeert het ergens. Waar heb je een plek waar dat kan?
1: Ja, dat is het grote geheim. Dat is in de Oude Kerk.
0: Oh, je gaat het al onthullen, gelukkig.
1: Ja. Ja. Nou, het is 35 meter lang. En wij hebben in Delft, zijn we heel trots op, hebben we 10 meter daarvan gemaakt.
0: Mm-hmm.
1: Ja, en dat was echt best een enorme klus. En we hebben dat vooral in de wijken ook gedaan. Dus we hebben op 6 locaties eraan gewerkt. En wat leuk is, het is nu dus van maandag tot en met zaterdag te zien in de Oude Kerk in Delft.
0: Ja.
1: Tussen 10 en 5. En als je op donderdag, vrijdag of zaterdagmiddag komt, dan tref je ook, als het goed is, mensen die hebben meegedaan.
0: Okay.
1: En die geven een korte rondleiding dan.
0: Oké, dat is ook nog leuk, ja, om dat te doen. Ja, inderdaad. Ja, want in die kerk, je zei net van het geïnspireerd op kerkramen. Nou, die zitten er genoeg in die Oude Kerk. Dus zie je dat ook nog, die overeenkomst?
1: Ja, het is echt prachtig. Want het staat opgesteld onder een groot glas- en loodraam.
0: Okay.
1: Dus je hebt eigenlijk die connectie meteen met dat glas- en loodraam. Ja, het is echt schitterend om te zien. En zeker als de zon nog eens schijnt en je hebt mooie lichtinval.
0: Daar hebben we de laatste tijd geen last van, dus dat zal wel lukken.
1: Ja.
0: Voorlopig even, ja. Want tot wanneer is het te zien in de Oude Kerk in Delft?
1: Het is tot en met 16 september te zien.
0: Gaat het daarna door Zuid-Holland reizen?
1: Daarna gaat het naar Gouda.
0: Oké, ja, dat is ook een stad waar een deel is gemaakt, hè?
1: Nou, het is in 5 steden gemaakt. Dus in Leiden, in Den Haag, Rotterdam, Delft en Dordrecht.
0: Oh, Gouda niet.
1: Nee, Gouda
0: niet.
1: Misschien hebben ze wel iets aan bijgedragen, maar in eerste instantie was het, zeg maar, vanuit 5 steden. Maar de bedoeling is dat het gewoon overal te zien kan zijn. Hè?
0: Ja,
1: dus als steden denken in Zuid-Holland, ik zou heel graag dat kleed, zeg maar, ook tonen.
0: Ja.
1: Dan kunnen ze natuurlijk contact opnemen met Stichting Villa.
0: Ja, dan moet je wel een muur hebben van 35 meter dus.
1: Dat is wel waar, ja.
0: Die zijn er wel, maar dan moet je wel even zoeken, denk ik. Maar bij jullie zit het voorlopig in Delft tot 16 september in de Oude Kerk dus. En je kan daar gewoon naartoe.
1: Het is wel goed om te vermelden, er is wel een toegang.
0: Gewoon de toegangsprijs van de kerk, neem ik
1: aan. Ja, toegangsprijs, inderdaad.
0: Ja.
1: Maar dan heb je ook een prachtige ervaring.
0: Zo is dat. En ik weet dat de Oude en Nieuwe Kerk 1 toegangsprijs hebben. Dus je kan je ook nog naar de Nieuwe Kerk als je dat zou willen.
1: Inderdaad, ja, ook dat.
0: Nou, ga kijken naar de draden van ons Nederlandse slavernijverleden in de Oude Kerk. Nathalie van der Hak, dank voor het gesprek. En heel veel plezier ook tijdens deze voorstelling die er nog is tot 16 september, zei ik al. Dankjewel.
2: De late avond, iedere werkdag, bij Golden Oldies Radio.

En hij sloeg ze krokus, ze bloed eigen kind. En vader zei, daar kan niks van komen. Weet wat je begint. Want de kleur van een krokus is heel anders als van een hyacint. Dat wordt niks als ellende, waar je je ook bevindt. Maar alle geliefden slaan die raad in de wind. Ze trouwden heel stiekem en ze kregen een kind. Dat leek op een krokus en op een hyacint. En alle bollen negeerden de familie Hyacint. Maar ach, die hadden daar geen oog voor. Want je weet, liefde maakt blind. Toen kwam er een expositie. Van Narcis tot Hyacint. Ons echtpaar dat schreef gelijk in. En natuurlijk ook voor hun kind. En kijk, dat kreeg nou als beloning een krans met een

0: Een van de minder grote hits van Lee Towers, maar wel een bekende lady uit 1990. En Doris, Tom Manders, met de krokus en de hyacinth die gingen in het huwelijk treden. Was een hele bijzondere nummer, zeker in die tijd. Want precies wat daar bezongen wordt, is de hele tijd ter discussie tegenwoordig. Dus, hey, straks over een paar minuten gaan we praten met Elisa van Dolderen. Zij is een Nederlandstalige songwriter en zangeres in verschillende bands. Ze gaat praten met Tera Cox over haar werk. Het komt eraan, na Hot Chocolate met...
1: It started

0: Ik ben thuis. Zangeres Elisa van Dolderen zit hier aan tafel en van haar horen we waarover dit allemaal gaat. Welkom Elisa.
1: Ja, bedankt Tera.
0: Ja, ik wil maar gelijk beginnen met Ik ben thuis. Brand los, waarover gaan we het hebben?
1: We gaan het hebben over een hele bijzondere vertaling die ik heb gemaakt. En het is dus het liedje Promise Me van Beverly Craven. Dat ik nu in de Nederlandse versie uit ga brengen of uitbreng.
0: En wat bracht jou bij haar en bij dit lied?
1: Nou, ik ben een kind uit de jaren 80. En de liedjes die toen uitkwamen, ja, die hebben gewoon net wat meer impact op mij als de liedjes die nu uitkomen. En ik vind het heel fijn om zelf mooie muziek te maken en dat uit te brengen. Maar er zijn ook zo ontzettend veel al gemaakte mooie pareltjes die al helemaal perfect zijn zoals ze zijn. Maar soms zijn er van die liedjes waarvan je denkt, oh, hoe zou dit nou in het Nederlands klinken? En ik vind de stem van Beverly Craven fantastisch. Maar ook dat de hele instrumentarium van Promise Me, dat zet meteen zo'n sfeer. En toen dacht ik, oh, dit is wel heel mooi. En toen ben ik een beetje ermee gaan spelen. En toen dacht ik, ja, als ik dit nou zou uitbrengen, hoe zou dat nou zijn? En tegenwoordig gooit iedere artiest die een beetje kan schrijven, die gooit vertalingen op het internet. Maar ik ben echt een artiest die alles heel graag wil doen vanuit integriteit en vanuit respect naar de originele artiest toe. Dus ik heb het team van Beverly Craven een bericht gestuurd.
0: Wow.
1: Ja, en ik heb gevraagd, ik ben Elisa, ik ben zangeres, ik woon in Nederland en ik heb een hele mooie Nederlandse vertaling gemaakt. Zou ik het mogen uitbrengen? Nou, en wat heen en weer gemail kreeg ik uiteindelijk het verlossende antwoord dat ik het officieel mocht uitbrengen.
0: Mooi zeg. Ja. En heeft dat toch met allerlei rechten te maken of is deze toestemming dan voldoende?
1: Nou ja, je moet inderdaad wel overal aangeven dat het mag. Op het moment dat je bij jouw distributeur aangeeft, dit is wat ik uit wil brengen, moet je ook aangeven. Nou, tegenwoordig natuurlijk ook of het AI-muziek is of dat het eigen muziek is. Zijn het echte instrumenten of is het een AI-stem? Van wie heeft het geschreven? Wie is de componist? Nou, daar geef je heel netjes aan. Het is geschreven door Beverly Craven. Het is een origineel, maar dit is een vertaling. En dat moet wel heel duidelijk aangegeven worden, heel specifiek.
0: Geen AI.
1: En geen AI, nee.
0: Wat is dat nou eigenlijk thuis? Hoe interpreteer jij dat? Want het liedje zegt, ik ben thuis.
1: Ja.
0: Wanneer ben jij thuis?
1: Voor mij is thuis waar mijn gezin is. Ja, mijn man en mijn kinderen, het maakt eigenlijk niet uit waar we zijn als we maar bij elkaar zijn. En we hebben het 's avonds wel eens over, wat zijn de favoriete momenten van de dag? Nou, ik heb er twee. Naast het feit dat mijn man om 5 uur thuis komt, is een van onze favoriete momenten. Maar ook het moment dat allebei onze kinderen wakker zijn. En dan is mijn man al aan het werk. Maar dan vraag ik ze allebei nog even bij mij in bed. En dan liggen we heerlijk 's ochtends nog even te knuffelen voordat de dag begint. En dat is voor mij thuis.
0: Prachtig. Vond zij dat ook, Beverly Craven? Is voor haar ook dat de bedoeling geweest om dat te uiten, dat soort thuis?
1: Ja, voor haar is het inderdaad tenminste wat ik heb begrepen. Want ik heb haar niet persoonlijk gesproken, helaas. Maar wat ik heb begrepen is dat zij het echt heeft geschreven vanuit het verlangen om bij iemand te zijn. En het mooie vind ik ook wel dat het liedje al een tijdje uit was. En toen kwam er een veteraan die zei, oh, ik vind het ook echt zo passen bij het thuiskomen van een tijd weg geweest te zijn. Zo hard te hebben gevochten en dan thuis te komen weer bij alles wat je lief hebt. Dus het is daar ook een symbool voor geworden.
0: Het is echt een liedje, hoor ik al, wat je gevoelens weer wakker schudt, in bewustwording geeft. Nou heb je het opgenomen met een heel speciaal iemand.
1: Ja.
0: Wie was dat?
1: Oh, daar ben ik zo trots op en zo blij van. Ja, ik heb op de middelbare school, voordat ik naar Rotterdam verhuisde en het conservatorium ging doen, zat ik in Arnhem op het KGL. En daar had ik een fantastische muziekdocent die mij ontzettend inspireerde. Philibert van den Bos. En ja, hij is een van de redenen geweest dat ik nu doe wat ik doe.
0: Wow.
1: En ik heb al die tijd heb ik contact met hem gehouden. En ik dacht op een gegeven moment, hij speelt fantastisch piano. Speelt ook bij allerlei bekende artiesten. met Henk Westbroek en Erik Meesie bijvoorbeeld speelt hij veel samen. En heeft hij ook voor geschreven. En ik heb gewoon de stoute schoenen aangetrokken en gezegd, joh, Fili, wil jij alsjeblieft voor mij deze inspelen? En toen was hij meteen heel enthousiast.
0: Dat dacht ik wel. Hij ging natuurlijk meteen juichen.
1: Nou ja, het was gewoon zoiets fijns. En überhaupt om met hem... Ik ben naar zijn studio geweest. Hebben we lekker even muziek gemaakt weer. En ja, dat voelt gewoon... Dat voelt ook als thuiskomen.
0: Ja.
1: Dus voor mij was dit echt een full circle. Want hij begeleidde ook mijn eindexamen toen ik wegging daar. En ja, nu dit uit te brengen. En oh, ik vind het zo mooi wat hij heeft gemaakt. En het is een heel puur liedje geworden. Want het is alleen zang en piano. Maar ik vind het heel belangrijk dat een liedje sfeer heeft. En ik vind die eerste pianonoten die hij neerlegt, denk ik al bij mezelf van, oh, dit is zoiets moois.
0: Geweldig. Dus, ja. Nou, we mogen het zo meteen even laten horen, heb ik begrepen.
1: Mm-hmm.
0: Dus dat gaan we doen. En
1: ja.
0: Dat gaan we doen nadat ik jou heb bedankt voor je enthousiaste verhaal. Dus dank je wel voor dit mooie gesprek wat jij ons allemaal hebt mogen laten beleven. En we gaan luisteren. Misschien wil je het zelf even aankondigen.
1: Ja, heel graag. Dit is mijn nieuwe single van Elisa, Ik ben thuis.
2: Tot middernacht. De late avond.

Wat een prachtige uitvoering van dit nummer. Je hoorde Elisa. Je hoorde Ik ben thuis. Prachtig. Dankjewel voor deze bijdrage, Tera. En deze muziekkeuze. Aan het einde van deze aflevering van de late avond. Morgen is er weer een late avond. Dan zit hier Bert de Wolf. Gewoon te getrouw. En volgende week maandag is Norbert gewoon weer terug op zijn post. Dus mocht je hem vandaag gemist hebben. Volgende week is hij er gewoon weer, hoor. Dus dat komt helemaal goed. Ik wens je voor zometeen welterusten. Als je gaat slapen. En als je gaat werken en blijft werken. In dat geval wens ik je een zeer goede wacht. Tot sluit van de show. Cliff Richard en The Shadows met When the Girl in Your Arms is the girl in your heart. Prachtig. Mooie nacht.

Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Twentse boeren mogen niet langer op de snelweg demonstreren. Dat besloten de Twentse burgemeesters na overleg met politie en Openbaar Ministerie. Hoewel het demonstratierecht ruimte biedt voor afwegingen, vinden de burgemeesters dat acties op de snelweg de veiligheid in gevaar brengen. Daarom worden dergelijke demonstraties in Twente niet meer toegestaan. Een 59-jarige Nederlander is zondag omgekomen bij een ongeval in de Sloveense bergen nabij de Oostenrijkse grens. Dat meldt Hart van Nederland. Zijn auto raakte achteruitrijdend te dicht bij een afgrond en stortte een ravijn in. De man gleed 100 meter naar beneden en overleed ter plaatse. De hulpdiensten konden niets meer voor hem betekenen. Operationeel directeur Kevin Lamour is door de FIFA ontslagen nadat hij kritiek uitte op voorzitter Infantino's plan om een deel van het WK aan investeerders te verkopen. Lamour stelde dat FIFA-medewerkers hiermee waren misleid. De FIFA bevestigt dat de samenwerking werd beëindigd na 2 jaar dienstverband. Zo'n 500 bewoners van het Belgische dorp Soerbroek

weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Het zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven. Het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit. Ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen doen me smelten. Zet me zo in vuur en vlam. Ik voel het enkel bij jouw aanblik. Ik krijg het ook van Rotterdam.

0: 16 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1991. We zitten in maart. De vier voormalige geallieerde bezettingsmachten in Duitsland, Amerika, Engeland, Frankrijk en de Sovjet-Unie doen officieel afstand van hun laatste rechten na de hereniging van de twee Duitslanden in november 1990. April. Een wapenstilstand wordt overeengekomen tussen Irak en de geallieerden. Tientallen door Irak in brand gestoken olieboorinstallaties moeten worden gedicht. In Zwickau, Oost-Duitsland, loopt de allerlaatste trabant van de lopende band. Van deze tweetaktauto zijn er in de vroegere DDR meer dan 3 miljoen gemaakt. Deze laatste gaat rechtstreeks het museum in. En Miguel Indurain wint de 78e editie van de Ronde van Frankrijk. Het is de eerste eindoverwinning van de Spaanse wielrenner. Augustus. Algemene amnestie voor Zuid-Afrikanen die zich verzetten tegen de apartheid. Circa 40.000 mensen worden vrijgelaten. Augustus is ook de maand van de ineenstorting van de Sovjet-Unie. Tijdens zijn vakantie in de Krim wordt Sovjet-president Mikhail Gorbachev afgezet en onder huisarrest geplaatst. Estland roept onafhankelijkheid uit. Letland verklaart zich onafhankelijk en de leiders van de staatsgreep in de Sovjet-Unie geven een poging op. Nog voor Mikhail Gorbachev naar Moskou is teruggekeerd, werpt Boris Yeltsin, president van Rusland, zich op als de nieuwe sterke man. 6 september. De Sovjet-Unie erkent de onafhankelijkheid van Estland, Letland en Litouwen. En Ruslands tweede grootste stad, sinds 1924 gekend als Leningrad, krijgt haar oorspronkelijke naam Sint-Petersburg terug. 28 september. Miles Davis overlijdt aan een hartaanval. 12 november. In de vroege ochtend wordt het woonhuis van staatssecretaris Aad Kosto verwoest door een bom van de RARA. Queen-zanger Freddie Mercury overlijdt in Londen aan de gevolgen van AIDS. De zanger maakte een dag eerder wereldkundig de ziekte te hebben. Freddie werd slechts 45 jaar. Bekende films uit 1991. Beauty and the Beast, Terminator 2, Judgment Day en The Silence of the Lambs.
2: Timeless classics, here on Golden Oldies Radio.

0: So next time you're in a jungle fight and you feel a presence near, or hear a voice that in your mind will lie, just be thankful that you're not alone and you've got some company.
1: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Twentse boeren mogen niet langer op de snelweg demonstreren. Dat besloten de Twentse burgemeesters na overleg met politie en Openbaar Ministerie. Hoewel het demonstratierecht ruimte biedt voor afwegingen, vinden de burgemeesters dat acties op de snelweg de veiligheid in gevaar brengen. Daarom worden dergelijke demonstraties in Twente niet meer toegestaan. Een 59-jarige Nederlander is zondag omgekomen bij een ongeval in de Sloveense bergen nabij de Oostenrijkse grens. Dat meldt Hart van Nederland. Zijn auto raakte achteruitrijdend te dicht bij een afgrond en stortte een ravijn in. De man gleed 100 meter naar beneden en overleed ter plaatse. De hulpdiensten konden niets meer voor hem betekenen. Operationeel directeur Kevin Lamour is door de FIFA ontslagen nadat hij kritiek uitte op voorzitter Infantino's plan om een deel van het WK aan investeerders te verkopen. Lamour stelde dat FIFA-medewerkers hiermee waren misleid. De FIFA bevestigt dat de samenwerking werd beëindigd na 2 jaar dienstverband. Zo'n 500 bewoners van het Belgische dorp Soerbrot mogen na een evacuatie wegens de veenbrand in de Hoge Venen weer naar huis. De gemeente meldt dat de situatie veilig genoeg is. De bewoners konden vanaf 9 uur vanavond terugkeren. Ongeveer 100 geëvacueerden uit Butgenbach moeten voorlopig nog wachten op toestemming om terug te keren. En dan het weer. Vannacht volgt er regen met temperaturen die rond 12 graden liggen in het noordoosten, 15 in het midden en 18 in het zuidwesten. Overdag begint bewolkt en regent het. De temperatuur komt dan uit op 20 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de AWB verkeersinformatie.
3: A brand new hour of great music starts now.

0: It's 16 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1973, oktober. Het Israëlische leger herovert de Golanhoogte. En Israëlische strijdkrachten steken het Suezkanaal over en omsingelen het Egyptische derde leger. Op 17 oktober is het begin van de oliecrisis. De Arabische landen boycotten onder andere Nederland omdat dit land Israël steunt. En op 24 oktober bereikt er een staakt het vuren tussen Israël en Egypte. November. In Nederland vindt de eerste autoloze zondag plaats, veroorzaakt door de oliecrisis. De snelwegen zijn uitgestorven en worden enkel nog gebruikt door fietsers en rolschaatsers. En op 17 december vindt de bloedigste kaping tot dan toe plaats door Palestijnen, waarbij 32 doden vallen. De kaping duurt 16 uur. En op 31 december komt Wim Kan voor het eerst met zijn oudejaarsconferentie op televisie. Met 8,8 scoort hij de hoogste waardering aller tijden. Van de desbetreffende LP gaan er zo'n 300.000 over de toonbank. In 1973 vindt er in Den Haag een demonstratie plaats voor Radio Veronica.
2: Ik verklaar hierbij de openbare hoorzittingen over de wetsontwerpen 11.373 en 11.374 voor geopend.
3: Ik zal het heel kort houden, mevrouw de voorzitter. Achterleden van de commissie. Ik dacht dat het succes van de formule is dat de horizontale programmering in Nederland is ingevoerd. Dat wil zeggen dat je dezelfde DJ op hetzelfde uur elke dag weer terugkrijgt. En daardoor ontstaat een herkenning met het station en een herkenning met de DJ. Luisteraars die voelen zich verwant aan de DJ en uiteraard ook aan het station.
1: Je hoorde Rob Oud.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Twentse boeren mogen niet langer op de snelweg demonstreren. Dat besloten de Twentse burgemeesters na overleg met politie en Openbaar Ministerie. Hoewel het demonstratierecht ruimte biedt voor afwegingen, vinden de burgemeesters dat acties op de snelweg de veiligheid in gevaar brengen. Daarom worden dergelijke demonstraties in Twente niet meer toegestaan. Een 59-jarige Nederlander is zondag omgekomen bij een ongeval in de Sloveense bergen nabij de Oostenrijkse grens. Dat meldt Hart van Nederland. Zijn auto raakte achteruitrijdend te dicht bij een afgrond en stortte een ravijn in. De man gleed 100 meter naar beneden en overleed ter plaatse. De hulpdiensten konden niets meer voor hem betekenen. Operationeel directeur Kevin Lamour is door de FIFA ontslagen nadat hij kritiek uitte op voorzitter Infantino's plan om een deel van het WK aan investeerders te verkopen. Lamour stelde dat FIFA-medewerkers hiermee waren misleid. De FIFA bevestigt dat de samenwerking werd beëindigd na 2 jaar dienstverband. Zo'n 500 bewoners van het Belgische dorp Soerbrot mogen na een evacuatie wegens de veenbrand in de Hoge Venen weer naar huis. De gemeente meldt dat de situatie veilig genoeg is. De bewoners konden vanaf 9 uur vanavond terugkeren. Ongeveer 100 geëvacueerden uit Buitgenbach moeten voorlopig nog wachten op toestemming om terug te keren. En dan het weer. Vannacht volgt er regen met temperaturen die rond 12 graden liggen in het noordoosten, 15 in het midden en 18 in het zuidwesten. Overdag begint bewolkt en regent het. De temperatuur komt dan uit op 20 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Now another hour of the greatest hits. Golden Oldies.